0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuur. Supplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Radio SMB. Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: In 1983, onder leiding van Mari van Gilsen, komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaand uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend, omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Bay City Rollers en Bye Bye Baby. In plaats van 1975. En hij blijft lekker klinken, toch? Jawel. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. En ik krijg een plaats van jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw. De nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. En ik zeg alles met nadruk. Omdat de top 40 een leuke leidraad is, maar niet echt een afspiegeling is van alle mooie muziek die er toch wel is. Maar die we dan niet te horen krijgen. Dus ja, af en toe moet het wat anders. Deze heeft in ieder geval in de tipperaden gestaan. Meen ik meteen in 1982. The Simple Minds en het hele fraaie The Glittering Prize.

The Simple Minds en Glittering Prize uit 1982. Een hele fijne plaat. Muziek van Mary Wilson, een artiest die in Nederland zwaar ondergewaardeerd wordt. Bovendien al 40 jaar genegeerd wordt op de Nederlandse radio. Min of meer, hooguit bij Veronica soms eens een keertje. We gaan luisteren naar een hele vrije plaat van haar uit april 2026. Dit is Good News. En daar begint helemaal niks aan.

Mary Wilson en Good News in 2026. We gaan even luisteren naar wat oud nieuws. Het was een beetje treurig nieuws, dit verhaal eigenlijk, van Jacques Herp. Een gigantische kraker in Nederland. Nummer 1 voor vele weken in de Nederlandse top 40. Een veelverkochte plaat en nog steeds een icoon eigenlijk in de hele muziekwereld. Jacques Herp en Manuela.

0: Manuela. Manuela.
1: Ja, hele pakjes met zakdoekjes hebben we versleten met deze plaat. Manuela hoorden wij van Jacques Herp, 1971. Anno 2026 is het nog steeds wel af en toe wel treurnis bij Jacques Herp. Hij heeft wel heel veel plezier gehad aan zijn hond, maar die hond is overleden. Mijn trouwe hond.

kameraad. Het was een lieve hond, deed nooit iemand iets kwaad. En waar ik stond of ging, daar ging hij met me mee. We hadden het toch fijn.

en een warme hondensuit vlak voor het slapen gaan. Nog snel een blokje rond, dat was mijn grote vriend.

is het stil in huis. Zijn mand die is nu leeg. Ik hoor geen blij geblaf, geen poot die ik nu walm kreeg. Nu voor het slapen gaan, alleen een straatje rond. Ik mis mijn grootste vriend.

Ja, muziek van Jacques Herp en Mijn Trouwe Hond. En we moeten ons altijd beseffen dat wij meerdere dieren en levens mee kunnen maken. Maar voor dieren zijn wij hun hele leven. En dat is altijd een ding om goed in de hand te houden. Jacques Herp was in ieder geval heel blij met zijn trouwe hond. En ja, ze, helaas, daar zit altijd een iets sneller einde aan als bij mensen. Meestal dan in ieder geval. De Mona Lisa Twins. Zij zijn een tweeling. En daarom heet, ze heten Mona en Lisa. En daarmee is ook een toevoeging Twins. De Mona Lisa Twins zijn I Should Have

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

productie Robbie Valentine hoorde Maria Catharina en When Loving You Is Wrong. Dit is Devil System, tezamen met Zandra AI, in het voorjaar van 2026. Hold Me Now.

Hold Me Now hoorde Devil System en Zandra AI in 2026. In 1983 was er één belangrijk ding bij Vulcano: als haar haar maar goed zat. Ja.

Zen was dat in 1968 met Hair. Muziek van Lena Valaitis. Ik heb soms de neiging om platen om te draaien. En dan kom ik op Johnny Blue bijvoorbeeld uit 1981 van Lena Valaitis. Deze tegen. Jede mens had seinen Traum.

Lena van Light is een jede mens. Had zijn een traum. De bekant van Johnny Blue. En Johnny Blue was de Duitse inzending van het Eurovision Festival van 1981. En dat was een hele leuke plaat. Muziek van de Electric Light Orchestra. En zij zijn een klein beetje in verwarring gebracht op de een of andere manier. In confusion.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Lef Best organiseert op zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stop. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.

0: Advice.
1: Advice. Voor de Young at Heart bij Dekker Radio. Daar begonnen we vandaag mee. En dat was een hele mooie van de groep Tears for Fears. En deze dame komt uit Amerika. Heeft ontzettend veel gezongen. Spatzuiver. En ze heet Barbara Streisand. Ken je deze nog uit 1980? Never Give Up.

Geef nooit op, is het devies van Barbara Streisand. Nummer uit 1980. Never give up, geef nooit op. En ik geef dit ook nooit op, want ik zat al rijkhalsend uit te kijken naar het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar ik heb hem nog niet, nee, helaas. Dus dan moeten we het toch maar even met een ouwetje doen. Foreign Tongues heet hij. Gaat er van stotteren, zeg. Tjonge, ik ben benieuwd wat er allemaal op staat. En zodra ik hem heb, ga ik hem draaien, hoor. Beloofd is beloofd. Hier is Hope.

0: Ontdek het nieuwe.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk.

Ja, die kan wel zingen hoor, Roxanne Hazes. Prima stem en een mooi nummer uit 2025. November staat erbij. Au! Ja, hoe heet het dan? Buckshot. Le Fonk is dit. Dat is de naam, hè? Another Day.

gedaan, Bugshot. Ik vind het een prachtige naam. Mijn naam is Bugshot. Spliff is een groep uit Italië. En ik zie dat in Nederland niet zo gauw gebeuren dat men over een gerecht gaat zingen. Hoor maar. Daar doen ze dat wel dus. Het gaat over carbonara. Het jaar is 1982. En het was een hele grappige hit.

0: is een tijdje geleden hoor, 2002. Wel een grappig liedje van Katja Schuurman samen met Snelle. Ja, ik kreeg een seintje, want in Studio 2 zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Tot zometeen.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, dat is grappig, hè? Zo'n hele erg slowe uitvoering. Dat kennen we niet van Bob Marley en The Wailers. Maar ja, het was er wel. Stir it up! Ja, we moeten door. Simply Red heb ik ook nog voor je. Moet je horen. Shine On. Nou, dat lijkt me een goed idee. En daarna Tony Olson, Music Project. I Wanna Be Happy, gaat hij zingen. Nou, ik ben benieuwd hoor, of dat ook happy klinkt.

Leuk nummer, hè? Tony Olsen, Music Project. If You Wanna Be Happy. En ik denk, dat ken ik. Het is wel een heel oud Nederlands nummer. Nou maar op. En ik ga hem niet draaien nu, maar ik heb hem wel gevonden. Dat is wel leuk. Die hou je nog eventjes te goed. Knal, boom, uit. Max Wojcicki Jr. was dat trouwens met... Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Die draai ik de volgende keer. Afgesproken. We gaan even naar Frankrijk. Dalida, Franse zangeres met La Vie en Rose.

mooie herinneringen aan de jaren 70 met Dalida. Een Franse zangeres, maar waarschijnlijk afkomstig uit het zuiden van Frankrijk. Daar hebben ze in de buurt van Marseille hebben ze een rollende R. La vie en rose. Mooi, hè? Uit 1976 is die. Stokoud, Dekker. Eventjes naar Bluff. Die is wat recenter. Dans, dans, dans. Kijkt wel beter uit.

Ja, ze kunnen het wel, hè, bluff. Dans, dans, dans. Dekker Radio met In Excess. Dat is lang geleden. Die was ik helemaal vergeten, die groep. En die hadden een paar mooie hits. Dit is er één van. We gaan naar 1988. Need You Tonight.

0: Schiet alweer op, hoor. Wat is er toch met die uren aan de hand? Ze vliegen voorbij. Dit waren de Tipsy Girls en Wannabe. Even doorschakelen.
1: Where are you going, baby?
0: Ja, weet ik veel. Waar heb je het over?
1: Take the car. Take the kid.
0: Imperials heet deze groep.
1: Take all these pills on the table over here.
0: Who's gonna love you?
1: It's wrong for you to walk out on me now.
0: Geen idee. Tot de volgende.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

De vrouw die zich enorm genaaid voelde toen Hermes Houseband uit Rotterdam er ook flink mee in de haal ging. I Will Survive, daar gaat Gloria Gaynor. Al begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve mensen, waar ook op deze aardkloot, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Zelf al een klein beetje in het verleden een soulkikker geweest. En, ja, dit stond inderdaad ook op een lijstje. Philadelphia International Records bracht het uit. Dus Philly Soul, Pennsylvania, daar komen ze aan, 1977, McFadden en Whitehead. Terug in de Middle of the Road Show, wat een plaat thuis hoor. Zometeen een fijne. Wachten de keukengordijnen, allereerst is hier.

0: Justin. Yeehaw! The same old story.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Je hebt zo je hobby's natuurlijk. Ik zit hier heerlijk radio te maken voor jullie. Maar dat is ook mensen die wekelijks in het weekend toch wel in een stadion te vinden zijn. Nou,

0: Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
1: Nee!
0: Hoog over. Kans verkeken.
2: Ik wil de

0: veil even achter de keukengordijnen.
1: Kees Prins van Juskevits, dit is mijn club. Nou, ik wil onszelf wel in. Ja, nee, goed. Ja, nou goed, kan een beetje worden vertegenwoordigd natuurlijk. En ach, die Duitse. Ja, mooi, Draffi Duitse hoorde je met Marmestein und Eis.

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

producer. Genaamd Michael Zeker. 1979 misschien zeker. Hij wist het zeker. Gaat een zomerrit. En ook een flinke met Let's All Chant. Leuk is dat. Terugblikken op een verleden. Waarom jij waarschijnlijk goede herinneringen al heeft. Zo is dat. Ook in uw regio gaat het weer even hartstikke lekker naar het zuiden van Nederland. Vanuit de polder is dit de Middle of the Road Show. Wereldwijd via diverse zendpalen. Hele lange masten en ook natuurlijk via het wereldwijde internet. Vrienden, wees welkom.

ben je net lekker op dreef. Je leeft je leven zoals het moet. En dat doet het ene optreden na het andere optreden. En dan overlijdt je opeens op 54 jaar geleefd in Parijs. In 2003 is hij overleden in Parijs. Robert Palmer. Maar gelukkig was het een hit van boven. Lieve luistervrienden. Daar gaat Robert Palmer in de Middle of the Road Show met Looking for Clues. Dit is de Middle of the Road Show. En jij bent welkom. In de voltooid verleden tijd. Met de plaatjes

rood gekleurd lampje. In de Middellandse Rood Studio met achter het dikke glas. Vandaag Arnold, een van de producers van de show. Wees welkom. Dag Arnold, lekker. Jij, kom even koffie brengen. Vind ik wel net zo lief voor jou. Daar gaat de 3 degrees voor jou. Dit is de Middellandse Rood Show. Fijn dat je erbij bent. Ja.

The Traveling Wilburys was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond. Op initiatief van voormalig Beatle Josh Harrison. Naast Harrison bestond de supergroep Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierlozeweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels-, logistieke- en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

20 met Living in a Box en Blow the House Down. De aftrap van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerken aan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Het komt half uur onderweg naar jou. Robert Craybent, een blokje shownieuws. Gladys Knight, Village People, UB40, Topic. En we trappen af in 1982 met Paul McCartney en Stevie Wonder.

0: Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band uit 1988. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Wil Kleine eist bijna 400.000 euro van zijn voormalige manager Nathan Moskowitz vanwege een afgeketste platendeal met Sony. De rapper stelt dat zijn ex-manager alleen recht had op een vergoeding over het daadwerkelijk ontvangen voorschot van 1 miljoen euro, terwijl Moskowitz aanspraak maakt op 15% van het volledige contract van 3 miljoen euro. Omdat Sony de deal beëindigde nadat Scholten werd aangehouden voor de mishandeling van Jamie Vice, stelt het management niet verantwoordelijk te zijn voor het afketsen van de overeenkomst. De rechter doet op 28 oktober uitspraak. Gladys Knight doet het rustiger aan en gaat het aantal optredens afbouwen om zich te richten op haar familie en nieuwe projecten. De 82-jarige country- en soul-legende, bekend van Midnight Train to Georgia, staat al 3/4 eeuw op het podium en sprak via Instagram haar grote dankbaarheid uit aan al haar fans. Hoewel ze hoopt hen in de toekomst te blijven zien, volgt het besluit na speculaties over haar gezondheid tijdens recente concerten.

Een klassieker uit 1978, The Village People, YMCA, op deze daverende dinsdag 1 september 2026. We hebben de zomermaand augustus achter ons gelaten en hebben weer een hele nieuwe maand voor ons voor de boeg. En wij zijn er natuurlijk iedere werkdag voor jou 2 uur met de muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met nu UB40, dit is Please Don't Make Me Cry.

0: 8 weken lang genoteerd in de top 40 en 2 plaatsen gezakt naar de nummer 15, Tokyo C. Topic en Becky G met Sorry Papi. We zijn zo terug met Robert Palmer en Addicted to Love. Maar hier is tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is dinsdag 1 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht overal vriendelijker doordat de stevige wind eindelijk afzwakt. Vandaag krijgen we veel ruimte voor de zon en laten de buien het vrijwel overal afweten. Het wordt 20 tot 21 graden in Nederland en tot 22 graden in België, waar het beschut in de zon zelfs als 25 graden kan aanvoelen. Komende nacht koelt het flink af naar waarden rond 11 tot 14 graden en in de Ardennen tot 9 graden. Morgen staat een licht wisselvallige dag op het programma. De ochtend begint nog overwegend droog met zon, waarna er later op de dag vanuit het westen enkele buien overtrekken. Na het oplossen van de buien 's avonds komt de temperatuur uit op 21 tot 22 graden onder een stevige zuidwester.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zo'n 100.000 bezoekers zijn dit weekend naar Eindhoven gekomen voor de opening. Dat is de landelijke aftrap van het culturele seizoen, vroeger ook wel bekend als de Uitmarkt. Op 40 locaties in de stad waren zo'n 150 activiteiten te bezoeken, veelal gratis. Daarmee trok het evenement aanzienlijk meer publiek dan vorig jaar. Een van de hoogtepunten was een geslaagde recordpoging met een spontaan orkest van 414 muzikanten. Na een inbraak afgelopen nacht is basisschool De Kleine Vos in Mierlo de hele dag dichtgebleven. In het gebouw zijn onder meer digiborden, speelgoed en boeken vernield. Ook meubels werden omgegooid en lesmateriaal door de lokalen verspreid. Het gaat vermoedelijk om vandalisme en de schade is enorm volgens de school. Voor de leerlingen is noodopvang geregeld op een andere locatie. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. De vermiste Anna uit Eindhoven is na maanden weer terecht. De 59-jarige vrouw was al sinds juni spoorloos nadat ze uit Eindhoven vertrok. Waar ze is teruggevonden en hoe het met haar gaat wil de politie niet kwijt. Er is alleen bekendgemaakt dat ze is aangetroffen en dat er contact met haar is. Op de A67 bij Geldrop zijn vanochtend 5 voertuigen op elkaar gebotst. Door het ongeluk moest de snelweg richting Eindhoven tijdelijk dicht. 1 inzittende zat bekneld en werd door de brandweer uit de auto bevrijd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De andere betrokkenen werden gecontroleerd in de ambulance, maar raakten voor zover bekend niet gewond. Het ongeval veroorzaakte een flinke file. Defensie houdt volgende week oefeningen in de regio Eindhoven. Daarbij worden vanuit transportvliegtuigen uit verschillende NAVO-landen vracht en parachutisten gedropt. De oefening Falcon Leap maakt deel uit van de training van luchtmobiele eenheden en is bedoeld om inzet onder realistische omstandigheden na te bootsen. Omwonenden kunnen tijdelijk meer vliegverkeer en militaire activiteiten zien en horen. En de Lambrek-vrienden zijn keitrots, want ze moesten er 11 jaar op wachten, maar ze hebben gisteren de Brabantse Dag in Hezen gewonnen. Hun wagen verbeeldde de Olympische Zomerspelen van Antwerpen in 1920. Volgens de jury van de theaterparade was alles in balans met verrassende details, indrukwekkende kostuums en monumentale muziek. De tweede prijs ging naar bloed, zweet en tranen, terwijl Vriendenkring hopeloos als derde eindigde bij de Brabantse Dag. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Uit 86, gedachten te laat van Robert Palmer, die ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow bracht op deze dinsdagochtend. Met onderweg Andrew Cult, Sam Cooke. We hebben weer een pack klaarstaan van Acta en de Munich. Zij zijn onze artiest van de week. En Charlie Lanois en Mental Tio met Wonderful Days. Dat in het vooruitzicht hier bij de ochtendshow. Met nu het 88, Eric Kamen. Hier is Hungry Eyes.

hoorde het meeslepende Ren Lenny Ren uit 2002. Het nummer vormt de rode draad en titeltrack van de door het duo geschreven rock opera en werd uitgebracht als single van hun album Groeten uit Maaiveld. Bij ons hield de single het 7 weken vol in de hitlijst en reikte tot een mooie 17e plek.

Het nationaal product uit 1995, Charlie Londo is een Mattel Tio met The Wonderful Days. Op deze daverende dinsdag waar we ons klaargemaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftrappen met Black Sabbath en Paranoid. Verder het komend half uur Something Happens. We hebben de course, een blokje shownieuws, Dolly Parton, Cheryl Spargo, Alice Legley en Alice Brits klaarstaan. Dit uur nog in het waarschijnlijkheid de Hollywood Beyond met What's the Color of Money. Maar we gaan eerst terug naar het jaar 1970 met The Moody Blues. Hier is Questions.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en het lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, twee boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drooghisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Black Sabbath met Paranoid. Dat brengt ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 1 september 2026. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de koers met Ain't Nobody, maar eerst uit 91 Something Happens. Hier is Parachute.

0: 1997, Annette van der Goors met Ain't Nobody. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: D-Block Europe en French Montana staan op 30 oktober samen in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van hun gezamenlijke World Wide Wave Tour. De Britse hiphopgroep en de Marokkaans-Amerikaanse rapper, die eerder samenwerkte aan nummers als Fully Loaded, smeden hun verschillende muziekstijlen tijdens deze tournee aaneen tot één show. Kaarten voor het optreden in de hoofdstad zijn vanaf 3 september te koop. Dolly Parton werkte tot op de dag van haar overlijden aan diverse projecten die haar team de komende tijd alsnog zal uitbrengen. Naast een komend museum in Nashville en de Broadway musical Dolly, A True Original Musical in januari, staan er onder meer een Avatar-show, biopic, documentaire en animatieserie op de planning. Manager Danny Nozel benadrukt dat al deze toekomstige producties en niet eerder uitgebrachte muziek met haar persoonlijke zegen tot stand zijn.

Een oud nummer van Chris Norman in een nieuw jasje gestoken in 2024 door Cheryl. Deze Stumbling In hier bij de ochtendshow. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Ella Langley. Nu is Spargo, hier is You and Me.

de week notering voor deze country en western plaat van Ellie Langley, Choosing Texas, die afgelopen vrijdag 2 plaatsen doorsteeg naar de nummer 10 positie. Zometeen het actuele ochtendshow, weer overzicht, verder in het vooruitzicht Pater Benton, Max Werner en Chris Cross, met nu Alicia Briggs uit 1979 met I Love the Nightlife.

0: Weeroverzicht. Het is dinsdag 1 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht overal vriendelijker doordat de stevige wind eindelijk afzwakt. Vandaag krijgen we veel ruimte voor de zon en laten de buien het vrijwel overal afweten. Het wordt 20 tot 21 graden in Nederland en tot 22 graden in België, waar het beschut in de zon zelfs als 25 graden kan aanvoelen. Komende nacht koelt het flink af naar waarden rond 11 tot 14 graden en in de Ardennen tot 9 graden. Morgen staat een licht wisselvallige dag op het programma. De ochtend begint nog overwegend droog met zon, waarna er later op de dag vanuit het westen enkele buien overtrekken. Na het oplossen van de buien 's avonds komt de temperatuur uit op 21 tot 22 graden onder een stevige zuidwester.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn gisteravond giftige gele dampen vrijgekomen. Dat gebeurde nadat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur viel en dat zorgde voor een heftige chemische reactie. Het terrein werd vervolgens afgezet en de medewerkers geëvacueerd. Een speciaal gaspakteam van de brandweer uit de Rotterdamse haven kwam met 7 voertuigen om de stalen balk veilig weg te halen. Er raakte niemand gewond, er was geen gevaar voor omwonenden, maar een flink deel van de hurk was afgezet. De vrouw die vrijdagnacht van een flat aan de Filietelaan op Strijpers in Eindhoven viel, is volgens de politie slachtoffer van een ongeluk. De 44-jarige man die na het incident werd aangehouden is daarom vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. De 48-jarige vrouw raakte zwaar gewond en ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is tijdelijk cameratoezicht op de Nederstraat en Halve Maanstraat in Eindhoven. Burgemeester Dijsselbloem heeft die maatregel genomen vanwege een reeks incidenten, waaronder vernielingen. Volgens de gemeente bestaat er zorg over verstoringen van de openbare orde. Het cameratoezicht duurt tot 13 september. De vermiste Anna uit Eindhoven is na maanden weer terecht. De 59-jarige vrouw was al sinds juni spoorloos nadat ze uit Eindhoven vertrok. Waar ze is teruggevonden en hoe het met haar gaat wil de politie niet delen. Er is alleen bekendgemaakt dat ze is aangetroffen en dat er contact met haar is. Zorginstelling Lunet laat cliënten voorlopig zwemmen in Nuenen. Het zwembad op Eckerdal en Eindhoven, dat tegen Nuenen aan ligt, gaat namelijk dicht. Het eigen zwembad van Lunet is op en zou een grondige en erg dure renovatie nodig hebben. In Eindhoven zijn geschikte andere zwembaden beschikbaar voor de cliënten van de zorginstelling, maar de locatie in Nuenen zou net zo goed en vooral rustiger zijn. En Europa moet wakker worden en leren van de Eindhovense samenwerking. Dat heeft TU Eindhoven-bestuurder Robert-Jan Smits gezegd bij de aftrap van het 70-jarig jubileumjaar van de universiteit. Hij vindt dat de EU de Brainport-aanpak als een voorbeeld moet zien. Daarin werken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid met veel internationaal succes nauw samen. De TU Eindhoven vindt dat zo'n innovatiegerichte mentaliteit nodig is om Europa concurrerend en toekomstbestendig te houden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

en Robin Campbell met Baby Comeback uit 1994. Bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow deze daverende dinsdag 1 september 2026. Met onderweg Crisscross met Jump gaan we nu naar 1981. Hij was de drummer van de Nederlandse band Kayak, Max Werner. Hier is Rain in May.

Uit de 90's, 1992, Jump van Crisscross. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Gaan we eerst

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van...
1: September 1st, 1946. Barry Gibb, medeoprichter en het brein achter de legendarische groep The Bee Gees, werd geboren op het eiland Man. Hij zou later wereldwijd triomferen met talloze harmonieuze pop- en discoclassiekers. 1967. De Beatles kwamen na het overlijden van hun manager Brian Epstein bijeen in het huis van Paul McCartney om de toekomst te bespreken. Ze besloten tijdelijk zelf de zakelijke leiding over te nemen, wat de aanzet gaf tot nieuwe interne spanningen.

staat Beyond van Madness uit 1980. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze dinsdag 1 september 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de waanzinnige woensdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan live van Hathaway. Maar we gaan eerst verder met de Dolly Dots en Roller Skating. Ik wens je een hele fijne dinsdag en zeg tot morgen, tot woensdag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbei-bladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM
6: en overal via radiosmb.nl.
7: Radio
6: SMB.
8: Dit is jouw radio. Dit is het station.
9: Omroep Best, daar kijk je van op.

heel goedemorgen, beste luisteraars. Je kunt gaan luisteren naar Goud van Oud. Dit was Barry McGuire. Hij komt uit Oklahoma, is een Amerikaanse singer-songwriter en zijn bekendste lied is het protestlied Eve of Destruction. En nu gaan we verder met een heel andere muzieksoort, reggae-muziek, met Toots and the Maytals, met Monkey Man.

kennen we deze nacht Tony Christie, geboren als Anthony Fitzgerald op 25 april 1943. Hij is een Engelse zanger die in de jaren 70 succesvol was met hits als I Did What I Did for Maria, een nummer uit 1971, en Is This The Way To Amarillo. En dat kwam ook uit hetzelfde jaar, 1971.

hebben geluisterd naar Chicken Shack, een Britse bluesband opgericht in 1965 door Stan Webb. Hij speelt gitaar en zang. Andy Sylvester op basgitaar en Alan Morley uit drums. De groep is tot op heden actief. Ze zijn in Nederland het bekendst met de hit I'd Rather Go Blind, dat we zojuist gehoord hebben. En in mindere mate met het instrumentale Zed Clown. In Goud van Oud gaan we nu verder met Cream en White Room.

Theo Diepenbrock, zijn echte naam is Theo Piepenbrock, komt uit Mook. Hij is geboren in 1932 en gestorven in 2018, 25 mei van dit jaar. Hij was zanger van het Nederlandse lied en hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract bij de platenmaatschappij Telstar van Johnny Hoes. In 1978 stond de zanger maar liefst 10 weken in onze Nederlandse top 40, waarvan 2 weken op plaats 5 en in totaal 5 weken in de top 10. Met het nummer Oh Darling, When We Are Together, I'll Kiss You To Platter.

De groep Them is een Noord-Ierse band afkomstig uit Belfast, die zijn grootste succes kende tussen 1964 en 66. Het belangrijkste lid van de groep was van 63 tot 66 zanger Van Morrison. Dit is het nummer Here Comes the Night.

Dit was Creedence Clearwater Revival. Ze hebben heel veel mooie nummers nagelaten en daarvan is zeker Have You Ever Seen the Rain er één van. Dit is Dave Davis. Hij komt uit Londen, een Britse popmusicus. Hij is de jongere broer van Ray Davis en is de originele oprichter van de Britse groep The Kinks. Solo nu het nummer Dead of a Clown.

Een van mijn favoriete groepen is zeker de Moody Blues. Dit is de grote hit van de heren uit 1970, Question. Het komt van de CD Question of Balance.

kent u de volgende groep nog, The Marvelous. Het is een Brits popduo uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Beide neven werden geboren in het Britse Skegness. Only a Woman werd meermaals gecoverd. De Zweedse rockband Alien had daarmee een nummer 1 hit in Zweden. En Uwe Ossenknecht behaalde in 1992 met zijn versie de 21ste plaats in de Zwitserse hitparade.

Deep Purple, de Britse hardrockband. De groepsnaam is afgeleid van de jazzklassieker Deep Purple. Hush, het nummer, is 3 keer uitgebracht. In de live versie maar liefst 2 keer. De eerste keer in 1968, daarna 88 en 2012. Luister nu naar de dames van de Supremes. De leadzangeres is Deanna Ross. Laat ons luisteren naar het nummer Reflections.

We zijn alweer toe aan de laatste twee voor vanmorgen in Goud van Oud. Het zijn 8 volgens Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. En de laatste, The Animals and We've Gotta Get Out of This Place. Bedankt voor het luisteren naar deze gouden oude. Ik hoop dat u genoten heeft. Wij hebben het in ieder geval weer met veel plezier bij u gebracht. Morgen vroeg kunt u luisteren naar Tjeerd Martens met Goud van Oud, The Lost Generation.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

ik vraag het me toch wel even af. Zou jij willen dansen? En dan wel met mij, hè? Ja. Ja, op het ogenblik is er niemand anders in de studio, dus je zal het met mij moeten doen. Hey, hallo en welkom. Dit is de bouwval weer 2 uur lang dat we teruggaan in de tijd naar een bepaald jaar. En dat jaar wat we dit jaar, dit programma gaan behandelen, ja, moet even uit mijn woorden komen, is het jaar dat de vooruitstrevende zwakzinnige inrichting Dennendaal in Den Bolder wordt gesloten door de politie en nog wel met geweld. En dan Nederland verliest in de finale van het WK voetbal met 2-1 van gastland West-Duitsland. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enos die pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Marikos. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijke gedeelte van Cyprus ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking al daar. En dan de Belgische wielrenner Eddy Merckx die wint voor de 5e en de laatste keer de Ronde van Frankrijk in dit jaar. En dan ook, wel zeer belangrijk, het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten, de US Supreme Court, gelast president Nixon om geluidsbanden over de Watergate-affaire af te staan. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden neemt de eerste stap in de aanzet tot de afzettingsprocedure van president Nixon in dit jaar. Ja. Als je het nog niet weet, nummer 1 positie van het jaar was Rock You Baby van George McRae. Nummer 2 in de jaarlijst van dit jaar Sugar Baby Love, The Rubettes en de Mutt Heren met Dynamite stond op 3. Kung Fu Fighting, Carl Douglas op nummer 4 en Be My Day van The Cats op nummer 5. 6, Swinging on the Stars, Spooky and Sue en de Tiger Feet van Mutt die stond op nummer 7 in de jaarlijsten van dit jaar 1904. 70. Ja. We gaan heel ver terug in de tijd. Heb jij daar herinneringen, gedachtengangen over en zo? Twitter even met Erik Verbouw, Bouwval. En dan komt het hier bij mij aan en dan hoor je het straks in de uitzending. Welkom, blijf er de komende 2 uur gewoon bij, is mijn advies.

The Whispers. En het is een love, love, love thing tussen jou en mij. Tenminste, als je nog steeds blijft luisteren, dan zie ik dat als een liefdesrelatie die we over de radio met z'n tweeën zo hebben. En als het aan mij ligt, dan houden die nog zo'n beetje 2 uur vol. The Whispers, love thing. En daarvoor was het trouwens Gloria Gaynor en Honeybee uit ons basisjaar 1974. Jennifer Page. En die bracht dit uit in 1998. Het is genaamd

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn gisteravond giftige gele dampen vrijgekomen. Dat gebeurde nadat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur viel en dat zorgde voor een heftige chemische reactie. Het terrein werd vervolgens afgezet en de medewerkers geëvacueerd. Een speciaal gaspakteam van de brandweer uit de Rotterdamse haven kwam met 7 voertuigen om de stalen balk veilig weg te halen. Er raakte niemand gewond, er was geen gevaar voor omwonenden, maar een flink deel van de hurk was afgezet. De vrouw die vrijdagnacht van een flat aan de Felietelaan op Strijpers in Eindhoven viel, is volgens de politie slachtoffer van een ongeluk. De 44-jarige man die na het incident werd aangehouden is daarom vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. De 48-jarige vrouw raakte zwaar gewond en ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is tijdelijk cameratoezicht op de Nederstraat en Halve Maanstraat in Eindhoven. Burgemeester Dijsselbloem heeft die maatregel genomen vanwege een reeks incidenten, waaronder vernielingen. Volgens de gemeente bestaat er zorg over verstoringen van de openbare orde. Het cameratoezicht duurt tot 13 september. De vermiste Anna uit Eindhoven is na maanden weer terecht. De 59-jarige vrouw was al sinds juni spoorloos nadat ze uit Eindhoven vertrok. Waar ze is teruggevonden en hoe het met haar gaat wil de politie niet delen. Er is alleen bekendgemaakt dat ze is aangetroffen en dat er contact met haar is. Zorginstelling Lunet laat cliënten voorlopig zwemmen in Nuenen. Het zwembad op Eckerdal in Eindhoven, dat tegen Nuenen aan ligt, gaat namelijk dicht. Het eigen zwembad van Lunet is op en zou een grondige en erg dure renovatie nodig hebben. In Eindhoven zijn geschikte andere zwembaden beschikbaar voor de cliënten van de zorginstelling, maar de locatie in Nuenen zou net zo goed en vooral rustiger zijn. En Europa moet wakker worden en leren van de Eindhovense samenwerking. Dat heeft TU Eindhoven-bestuurder Robert-Jan Smits gezegd bij de aftrap van het 70-jarig jubileumjaar van de universiteit. Hij vindt dat de EU de Brainport-aanpak als een voorbeeld moet zien. Daarin werken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid met veel internationaal succes nauw samen. De TU Eindhoven vindt dat zo'n innovatiegerichte mentaliteit nodig is om Europa concurrerend en toekomstbestendig te houden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.

Sun of Ecuador, de classics uit 1974, ons basisjaar. Ze hadden er een grote hit mee. Het was zo'n beetje de tweede plaat die ze uitbrachten, die echt een heel groot succes werd in Nederland. In totaal stonden ze zo'n beetje 7 keer in de nationale hitparaden van de 70e jaren. Nou ja, dit is ook uit de 70e jaren. Elvin Stardust, hij was al populair toen, hoor, jawel. En dit is You, You and You.

Ja, in de jaren 50, zeker de jaren 60, was hij werelds in Amerika door Wolfman. Een van de stemmen van de Border Blasters. Van die grote AM-zenders die dan met ik weet niet hoeveel vermogen aan de rand van de Verenigde Staten gevestigd waren. En dan met ik heel wat vermogen dus de Verenigde Staten overbliezen. Met allemaal programma's in het Engels en niet in het Spaans voor Mexico. Maar gewoon voor de Amerikanen aan de andere kant van de grens. Een beetje de piratenzenders zoals wij ze hier in Nederland kende. De Wolfman, oftewel Guess Who Clapped for the Wolfman uit 1974. Een beetje het eind van die Border Blasters toen. 1974 was ook het jaar van de onthulling van Bob Woodward en Carl Bernstein, de twee journalisten van Washington Post. Ze onthulden toen dat de Republikeinen fraude hebben gepleegd in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november 1972. De twee journalisten onthulden dat de Republikeinse partij in de zomer van 1972 afluisterapparatuur liet plaatsen in het Watergate Hotel in Washington, het hoofdkwartier van de Democratische Partij, de grote concurrent van de Republikeinen. En met de doel om dan meer informatie te weten te krijgen over de strategie van die partijen. Het is ook eigenlijk wel gelukt, want Nixon die werd president en later dus, 2-3 jaar later, is hij afgezet in 1974. Dus ons basisjaar. En uit 1984, 10 jaar later, komt deze plaat van Tony Esposito.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend, omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Nikki D en She Got The Music In Her uit ons basisjaar 1974. Jawel. Het jaar dat de Nederlandse tanker Multula, die loopt aan de grond in de Magellaanse straat bij Zuid-Chili. Zo'n 53.000 ton ruwe olie die vervuilen de stranden van Vuureiland. En minstens 40.000 pinguïns die komen daardoor om het leven. En dat allemaal in ons basisjaar 1974. Nu Catharine en Here Come All The Boys.

Neil Diamond trouwens, ja. En de Longfellow Serenade. Serenade, ik weet niet precies hoe je het zegt, maar iets in die geest. Ik weet niet wat het is vandaag, ik ben een beetje van mijn apropos af, maar ik zal straks kijken in de tweede uur of ik het weer een beetje erop kan krijgen en weer kan vinden, zo gezegd. De Griekse Cypriotische demonstranten die bestormen in 1974 de Amerikaanse ambassade in Cyprus. Naar de bezetting door de Turken, tenminste één gedeelte ervan. En bij de Joegoslavische stad Zagreb ontspoort de nachttrein Belgrado-Dortmund. Als gevolg van hoge snelheid en het negeren van een bocht. 153 mensen die sterven de dag. En ook op 31 augustus 1974, om 6 uur 's avonds om precies te zijn, stopt de zeezender Radio Veronica definitief met uitzendingen vanaf het zendschip De Noordernij op de Noordzee. Radio Noordzee die zou nog iets langer doorgaan, maar die stopte die dag ook. En wel door de ratificatie van het verdrag van Straatsburg, die uitzendingen of medewerkingen aan radio- en of tv-uitzendingen vanaf de internationale wateren verbood. Het moest allemaal legaal worden hier in Nederland. De illegale zendschepen, waaronder Radio Veronica dus, die moesten stoppen met hun uitzendingen. Radio Veronica trad later trouwens toe tot het bestel. 1975 traden ze toe als de Veronica Omroeporganisatie. En dat is ook alweer weg volgens mij. En Radio Noordzee die heeft het nog een paar keer geprobeerd met radiozenders, commercieel en dat soort dingen. Maar het was in 1974 op wel te zijn. 31 augustus 1974 was het eigenlijk voorbij voor de zeezenders in Nederland.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op en afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Als ik het zou zeggen, zou je dan weten wie dit zou zijn als je het zo hoort zingen? Nee, ik denk niet dat je het weet. Ricky Gordon uit ons basisjaar 1974. Such a Night hier op jouw favoriete radiozender 1974. Ineke die sms'te, CQ, wat is dat ook alweer? Twitterde, ja, dat woord zocht ik. Die twitterde van, hey 1974, leuk jaar, begon ik met school. Oh, nou, dan moet ik even uitrekenen hoe oud je bent. Maar oké, die taak wel even buiten de uitzending om. Blij dat je luistert. Ook waren er nog andere dingen die gebeurden in 1974. In Den Haag gijzelen 3 Japanse leden van het Rode Leger in de Franse ambassade. De ambassadeur en 10 personeelsleden. Een Nederlands agent wordt daarbij neergeschoten. En de gijzeling eindigt 4 dagen later op het vliegveld van Eden. Dan orkaan Fifi. Ja, het klinkt heel, heel rustig. Maar hij teisterde Honduras in 1974 in Amerika. 8000 mensen die sterven daardoor. En voor het eerst wordt bekend dat Freon, destijds voornamelijk gebruikt als drijfgas in spuitbussen, de ozonlaag aantast. En dan de Rumble in the Jungle, dat was ook in 1974. Mohamed Ali en slaat George Foreman knock-out in Kinshasa, in Zaïre. En wordt daarmee weer de wereldkampioen boksen. Dat gebeurde er in 1974. Ook waren er nog hits te bewonderen. ABBA had dat hele mooie Waterloo dat ze uitbrachten. De wilde boerendochter Ivan van Heijlen. En I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond was een hele grote hit. De Heldsoldaat, Mark Winter was een hit. En dit was een aardig plaatje in 1974 niet. Ik zie nou in één keer dat het uit 1991 komt. Ik ben helemaal de weg kwijt. Carl Giaini. Dit is de Hit and Run Lover dus uit 1981.

hebben het al gezegd. Carl Nini en de Hit and Run Lover 1981. Ja, ik had een verkeerd schuifje onder een verkeerd plaatje gezet. Of net andersom. En ja, dan zet je het goede schuifje over. Maar dan komt het verkeerde plaatje eruit. Maar maakt niet uit. Het was desalniettemin een heel leuk liedje uit 1981. En ik was toch van plan om het al te draaien in dit uur. Dus maak het uit. De Hit and Run Lover. Maar dan uit ons basisjaar 1974. Wat ik eigenlijk van plan was te zeggen. De nationale Nederlandse trots. De George Baker Selection uit die tijd. Ja, ze heel ver zijn ze gekomen toen. Al was het maar naar Israël en terug. Maar dit was Fly Away, Little Papaya uit 1974.

Wilson Phillips, drie meiden uit Amerika. En ook een beetje familie van Wilson Phillips. En als je dan denkt van... De mama's en de papa's en dat soort groepen uit de 60, 70 jaren. Dat waren dit de drie dochters. Twee dochters en één dochter van die heren en dames. En daarom hadden het en waren het ook dames met zulke lekkere strotjes dat ze in de zomer van 1990 een aantal knoepers van hits hadden hier in Nederland. Even kijken wat er allemaal gebeurd is in 1974 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 lijst. De jaarlijst van Amerika, zo gezegd, in 1974. Op nummer 10, Mac Davis en One Hell of a Woman. Op nummer 9 stond Elton John, Benny and the Jets. Op 8, Ray Stevens en The Steak. T.S.O.P. van MFSB. Je moet het maar allemaal zo uit je mond krijgen. Op nummer 7, op 6, Grand Funk Railroad en The Locomotion. Op 5, The Jacksons 5 en Dance Machine. Op 4, Redbone met Come and Get Your Love. Op 3 was het dan Love Unlimited Orchestra en Love Team uit een of andere film, als ik het goed heb. En we hadden op nummer 2 Terry Jacks en Seasons in the Sun. En Barbara Streisand, die stond op nummer 1 met The Way We Were uit de film.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. Van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: De Bouwval!
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ja, als ik deze plaat hoor, heb ik eigenlijk niks te vertellen en alleen maar een beetje snik, snik, snik te zeggen. Ja. Een hele mooie plaat eigenlijk uit 1974, ons basisjaar. Wim Zonneveld en Het Dorp.

Jan zegt dat dit de dame Bonnie Sinclair is. Samen met United the Gloria. Mensen die een beetje wat leeftijd hebben, die zullen zeggen... Ja, maar natuurlijk, dat weet ik. Maar anderen die zullen denken, nee toch? Bonnie Sinclair, dat is toch van Perro en Bonnie, kom je buiten spelen? Ja, ja, ja. Maar in de 70 jaren deed ze het een tijdje samen met United Gloria. En toen kwam er onder andere dit soort plaatjes naar voren. Voulez-vous uit ons basisjaar 1974. Jawel. 1974 waren ook nog andere dingen die toen opvielen. Op 31 december 1974 wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, die wordt gesloten in Heerlen. Hij wordt definitief dichtgegooid, waardoor er een einde is gekomen aan de kolenwinning in Nederland in 1974. In 1965 draaide de staatsmijn in Limburg al enkele jaren met verlies. En de toekomstige winning van kolenmijnen en kolen in Nederland zag er slecht uit. Het kabinet Kals besloot de Nederlandse kolenwinindustrie gefaseerd te beëindigen. Omdat Nederland de concurrentie met de goedkope kolenlanden niet aankon. En omdat de vraag in Nederland ook minder werd. Omdat er meer overgeschakeld werd in Nederland op het gas. Hè? Ja. Dan nog even het Roddelblad, de story. In 1974 wordt het Roddelblad Story op de markt gebracht. Het blad was een ongekend succes. Met binnen 4 weken hingen er zo'n beetje 500.000 exemplaren over de toonbank. Voor zo'n 75 cent per stuk. En dat zijn dan guldencenten, niet eurocenten. Yasser Arafat die verklaart voor de VN dat hij streeft naar een Palestijnse staat waar moslims, christenen en joden in zouden kunnen leven. En die staat zou heel mooi zijn als die er zou komen ooit nog eens. Maar als je tegenwoordig naar het Midden-Oosten kijkt, dan denk ik van... Nee, zit er voorlopig nog niet in. 1974, daar zijn we mee bezig. En dit zijn de Walkers uit dat jaar. En Oh, Lonesome Me.

1980, Aretha Franklin en Think It Died Well Meer. En dan zeg ik dat het uit de film van de Blues Brothers komt. Dus ik zeg het nu nog maar eventjes. Think uit de Blues Brothers film. En we gaan van 1980 weer terug naar 1974. Het tijd van het groen centrum linkse kabinet van de heer Den Uyl. Oftewel, kabinet Den Uyl bestond uit ministers van PvdA, PPR, D66 en de KVP en de ARP. En dan ook nog minister, president was Joop Den Uyl himself. Sorry, moest eventjes eruit komen. Hoeveel dat namen dat zijn? Uit 1974 is dit en In the Summer Night.

rot. Ik heb er een vlot moppie op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon. Misschien

0: Serge Bouvier.
1: Ah ja, dit soort plaatjes werden er ook gemaakt. 1982 was ze wereldberoemd. Leni uit Tachistraat, moet ik zeggen. Tineke Schuiten bracht het uit. En daarmee werd ze de cabaretier van Nederland in die tijd.

Nou, ik weet niet over wie ze het hebben precies, maar ik neem het altijd zeer persoonlijk op deze plaat. The Dirty Old Man van de 3 Degrees. Even kijken naar ons basisjaar 1974 en wat voor films er toen allemaal uitkwamen. Woman Under the Influence was een film uit 1974. Alice Doesn't Live Here Anymore. Alle Turken Heißen Ali, een Duitse film. Chinatown, The Four Musketeers kwam ook nog uit. En The Godfather Part 2 was in 1974 in de filmtheaters te zien. The Night Porter en The Towering Inferno waren aardige films. En als laatste ook nog Young Frankenstein kwam in 1974.

Good Vibrations. 1966 was het een hit in de wereld en kwam het uit zee gevlogen. De Nederlandse kust op, de Belgische kust op en ja, die brachten het mee uit Amerika. De zeezenders van die tijd. Het zit erop voor wat mij betreft volgende week. Dan ben ik er ook en misschien ben ik al eerder, ik weet het niet. Moet nog even kijken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. De groeten en doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken.

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

was toen al in 1985 dat Everybody Wants to Rule the World. Zo is het er zeker in die tijd. Denk maar aan de Koude Oorlog. Tears for Fears hoorde je met Everybody Wants to Rule the World hier

liefhebbers van lekkere, heerlijke, niets aan de hand muziek. Joe Jackson en she really going out with him. Dat komt ook nog voorbij. Zara Larsson straks. The Common Limits ook nog. Maar Queen ook. Met Killer Queen. Dat is lekker. Die ga ik nu voor je draaien. 1974.

of the Opera. Allereerst de Vita Live for Queen was dat, 1974. En je had natuurlijk de Bohemian Rhapsody, dat was al een mega hit. Maar dit ging ook wel goed hoor, in de top 40 destijds van 74. Queen en Killer Queen. Lady Gaga nu. The Shape of a Woman. Nou, dat kan mooi wezen hoor. Zo, achteraan straks Rick de Jong met Doe Nog Maar Een Rondje.

Light is het. Doe nog maar een rondje Lady Gaga daar weer voor met The Shape of a Woman. En nou, terug in de tijd. Terug naar de Amerika van 1984 met Joe Jackson. And is she really going out with him?

Ja, uiteraard nog vol gas in het leven toen in 1983. Grote hits, de hit night. Doe maar één nacht alleen. Joe Jackson daar weer voor met Is She Really Going Out With Him?

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn gisteravond giftige gele dampen vrijgekomen. Dat gebeurde nadat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur viel en dat zorgde voor een heftige chemische reactie. Het terrein werd vervolgens afgezet en de medewerkers geëvacueerd. Een speciaal gaspakteam van de brandweer uit de Rotterdamse haven kwam met 7 voertuigen om de stalen balk veilig weg te halen. Er raakte niemand gewond, er was geen gevaar voor omwonenden, maar een flink deel van de hurk was afgezet. De vrouw die vrijdagnacht van een flat aan de Felietelaan op Strijpes in Eindhoven viel, is volgens de politie slachtoffer van een ongeluk. De 44-jarige man die na het incident werd aangehouden is daarom vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. De 48-jarige vrouw raakte zwaar gewond en ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is tijdelijk cameratoezicht op de Nederstraat en Halve Maanstraat in Eindhoven. Burgemeester Dijsselbloem heeft die maatregel genomen vanwege een reeks incidenten, waaronder vernielingen. Volgens de gemeente bestaat er zorg over verstoringen van de openbare orde. Het cameratoezicht duurt tot 13 september. De vermiste Anna uit Eindhoven is na maanden weer terecht. De 59-jarige vrouw was al sinds juni spoorloos nadat ze uit Eindhoven vertrok. Waar ze is teruggevonden en hoe het met haar gaat wil de politie niet delen. Er is alleen bekendgemaakt dat ze is aangetroffen en dat er contact met haar is. Zorginstelling Lunet laat cliënten voorlopig zwemmen in Nuenen. Het zwembad op Eckerdal in Eindhoven, dat tegen Nuenen aan ligt, gaat namelijk dicht. Het eigen zwembad van Lunet is op en zou een grondige en erg dure renovatie nodig hebben. In Eindhoven zijn geschikte andere zwembaden beschikbaar voor de cliënten van de zorginstelling, maar de locatie in Nuenen zou net zo goed en vooral rustiger zijn. En Europa moet wakker worden en leren van de Eindhovense samenwerking. Dat heeft TU Eindhoven-bestuurder Robert-Jan Smits gezegd bij de aftrap van het 70-jarig jubileumjaar van de universiteit. Hij vindt dat de EU de Brainport-aanpak als voorbeeld moet zien. Daarin werken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid met veel internationaal succes nauw samen. De TU Eindhoven vindt dat zo'n innovatiegerichte mentaliteit nodig is om Europa concurrerend en toekomstbestendig te houden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Blijfhuizen. Hoezo? Nou, oh, je hebt net een kerstplaat gedraaid. Van Tatami, van Ariana Grande. Die voor deze X-Factor Dance zat met Infinity Million.
1: All day, all night. You're listening to the Golden Sound.
0: Dat is best wel exclusief, vind je niet, dat ik dan alvast een kerstplaatje draai. Dat was dat Ariana Grande met Tatami. Wat kan we zaterdag doen met wit licht op jouw favoriete radiostation?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en de lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, 2 boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de live library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De 2 agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij 1 dode viel. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eertmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar 1.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Zonnebreugel.
0: Het
9: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
9: En overal via radiosmb.nl.
10: Radio SMB.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
11: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
11: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Killer Queen van Queen, een absolute klassieker die in 1974 de hitlijsten bestormde. Het was een echte doorbraak voor de band en een eerste grote internationale hit. En het nummer gaat volgens Freddie Mercury over een deftige callgirl, wat voor die tijd best een gedurfd onderwerp was. Wat ook grappig is, dat gitarist Brian May had in het begin grote twijfels over het nummer, omdat hij dacht dat het niet echt bij de stijl van de band paste. En gelukkig zette de groep door, want met deze heerlijke meer stemmerige zang en vlijmscherpe gitaarsound werd het een tijdloos meesterwerk. En dat kunnen we wel vertellen natuurlijk. Hey, leuk dat je er bent op deze dinsdag alweer.
1: Goedemiddag.
0: Mijn broer is er vandaag ook bij. Ja, hij is er niet zo vaak meer bij. Hij is altijd bezig met... Waar ben je ook alweer in bezig?
1: Plugins maken.
0: Oh ja, je bent bezig met WordPress plugins maken. Ja, nou daar heb ik hem ook voor uitgenodigd. Want heel veel gaat ook hier op onze website PopMagazine met plugins. Laten we maar verder gaan met 1975 Mutt en Lucy. Welkom bij de show.

Butter was dit, Popcorn, een echte klassieker uit 72. En het is een van de allereerste grote hits die volledig op synthesizers werd gespeeld. Eigenlijk had de bandnaam helemaal niets met de muziek te maken, maar alles met een snack. De producer zocht namelijk een passende naam voor de groep en dacht aan een bekende bakje met gesmolten boter. Grappig detail, de componist Curzon Kensley schreef het deuntje al in 1969, maar het werd pas een wereldsucces nadat deze elektronische versie uitkwam. We duiken vandaag ook even terug naar de jaren 80 en voor een echte lekkere klassieker. This is Welfare van de band The Dutch.

0: René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

lekker. Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Een absolute meegids in 2021. Die Nederland volledig op zijn kop zette. En het is met afstand de bekendste nummer van de Leidse zanger. En werd destijds

is een echte nederpopklassieker uit 92. Het nummer stond op het gelijknamige album dat een enorm succes werd voor Te Lauw en zijn band, oftewel The Scene. En dat nummer heet natuurlijk Open. En ben je klaar voor een flinke dosis jaren 80 nostalgie? We duiken terug naar 84. I Fly For You. We hebben het over Spandau Ballet. En daarna Barry Kipp, die jarig is.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: Vandaag staat de muziekwereld even stil bij een bijzondere mijlpaal. Sir Barry Gibb. Het creatieve brein van de Bee Gees bereikt namelijk de leeftijd van 80 jaar. Als medeoprichter van de legendarische groep is hij verantwoordelijk voor een ongekend aantal popklassiekers. Zijn carrière begon in Australië en groeide na de terugkeer naar Engeland uit tot een wereldwijd succes. Met name de soundtrack van Saturday Night Fever in 1977 veranderde alles. Nummers als Staying Alive, Night Fever en How Deep Is Your Love werden ook in Nederland en Belgische hitlijsten een enorm succes. Tot op de dag van vandaag klinken ze overal ter wereld uit de speakers. En na zijn werk voor de Bee Gees schreef Barry talloze hits voor andere sterren, zoals Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Hij is de laatst overlevende van de drie broers en wordt in de muziekgeschiedenis geëerd als een van de meest succesvolle tekstschrijvers ooit. Een levende legende die zelfs op zijn 80ste nog steeds niet van ophouden weet. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen eventjes Night Fever.

Och, lekker hoor, een echte klassieker uit 97. How Come, How Long van Babyface samen met Stevie Wonder. Dan duiken we vandaag ook even in de prachtige muziek van de Beatles met de klassieker She's Leaving Home. Ken je die nog? De nummer verscheen in 67 op het legendarische album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. En het bijzondere is dat je op dit nummer geen enkele instrument hoort dat door de Beatles zelf wordt bespeeld. Het is een prachtig strijkersarrangement. En het verhaal achter het liedje is bijna bizar. Paul McCartney las in de krant over een meisje dat van huis was weggelopen en ontdekte later dat hij haar jaren daarvoor al eens persoonlijk had ontmoet. Echt een onvergetelijk verhaal. Here is he, She's Leaving Home, The Beatles.

0: Illegore, Shirley and Company waren dit. Shame, shame, shame. Broer, uit welk jaartal was dat?
1: 75.
0: 75, nou mooi. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Platenprak zit er op deze dinsdag alweer. En natuurlijk, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2. Ben jij er morgen ook?
1: Nee.
0: Niet? Dus ik moet alles weer alleen doen. Nou, prima. Na 2 uur gaan we gewoon door met de muziek. Althans, wij niet, maar een ander. Dit is Bluff en zaterdag. Ik zeg, een fijne dag nog. Dag, ook namens Bluff.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Showmanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die er dierbaar is.
6: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: 2026 met Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend. De aftel van muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de 20s. Met het komend half uur Prince, Wham, The Police, The Boys, Dua Lipa en Chic Coltrane. En we trappen af in 1971 met The Rolling Stones en Brown Sugar.
1: Knalt je radio uit.

Prince Under Evolution en Girls and Boys hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Op deze dinsdag 1 september 2026. De zomermaand augustus hebben we achter ons gelaten. En er staat weer een hele nieuwe maand voor ons voor de boeg. En wij zijn er dan ook iedere werkdag 2 uur lang bij jou op de radio met muziekplezier. Waar we zometeen de Police hebben klaarstaan naar Wham en Wake Me Up Before You Go Go.

Dua Lipa, deze We're Good. Zometeen gaan we kijken naar de actuele muziekplezier weeroverzicht. Verder in het vooruitzicht de Elmas en Van Velzen met nu Chico Train. Dit is Go Like Elijah.

0: Weeroverzicht.
1: Het is dinsdag 1 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het in de Benelux aanzienlijk rustiger met weinig wind en veel zonneschijn, doordat de kans op neerslag sterk is afgenomen. Vandaag stijgt de temperatuur naar 20 tot 21 graden in Nederland en 22 graden in België. Al blijft het in de Ardennen steken op 18 graden. Vanavond en vannacht wordt het fris met minima van 11 tot 14 graden en lokaal 9 graden in de Ardennen. Morgen begint de ochtend met wisselende bewolking, zon en droge momenten. Pas later in de middag trekken er vanuit het westen enkele buien over het land die richting de avond weer oplossen. Het wordt bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind 21 graden in België en 20 tot 22 graden in Nederland.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een bedrijfsongeval bij een metaalbedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven kwamen gisteravond giftige gele dampen vrij. Vanmorgen was het gevaar al geweken. Het ging waarschijnlijk mis toen een ijzeren balk in een bak met salpeterzuur viel. Dat is sterk bijtend spul en erg gevaarlijk. Er moest een brandweerteam uit Rotterdam komen met speciale pakken voor gasongelukken. Treinreizigers tussen Eindhoven en Utrecht moeten flink omreizen. Het spoor is kapot bij Geldermalsen en daarom rijden er tot 4 uur vanmiddag geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht. Omreizen via Rotterdam kan wel, maar dat kost flink wat extra reistijd. Er rijden ook bussen van NS, maar daar kunnen veel minder mensen in dan in een trein. Het gratis festival Hit the City heeft afgelopen weekend veel meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het waren er 48.500. Van donderdag tot en met zaterdag waren er ruim 120 optredens, verspreid over 17 podia in de stad. Nieuw daarbij waren de nieuwe Oude Rechtbank en de Vrijstraat naast het oude V&D-gebouw. Er was ook veel lokaal talent te zien. Het Catharina ziekenhuis heeft zelf geld ingezameld om onderzoek te kunnen doen naar kanker. Dat is nodig omdat er geen geld komt van het Rijk. Dat krijgen alleen academische ziekenhuizen en dat is het Catharina niet. 4 chirurgen van de afdeling oncologie kwamen daarom met het idee om de Col de la Madeleine in Frankrijk op te fietsen. Er is al bijna 7 ton opgehaald door ruim 500 deelnemers. En FC Eindhoven is de 19-jarige middenvelder Thijs Müller kwijt aan Willem II. Hij speelde 8 seizoenen bij FC Eindhoven. Op zijn 11e kwam hij over uit de jeugdopleiding van PSV en doorliep daarna alle jeugdteams van FC Eindhoven Academy. Zijn debuut in het eerste was bijna 2 jaar geleden. Hij kwam 27 keer in actie voor FC Eindhoven en werd afgelopen seizoen een belangrijke speler. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Is je benieuwd?

Energie van eigen bodem. Van Velzen met de opzwevende track Diep. Na zijn succesvolle debuut bewees hij met het nummer dat hij de kunst van de pakkende popsong volledig onder de knie had. Een plaat vol power en positiviteit die in de zomer van 2007

0: reis door de tijd met de top 40 toen.
1: 1987. 23e jaargang, week 37, de editie van 12 september 1987. Met vandaag de nummers 30 tot en met 21. Girls Say When stijgen in hun derde week door van 35 naar nummer 30 met Boys. William Pitt komt in zijn eerste week direct nieuw binnen op nummer 29 met City Lights. Atlantic Star zakt in de vijfde week van 23 naar 28 met Always. Will Powers maakt een mooie sprong in de tweede week en stijgt 10 plaatsen door naar nummer 27 met Kissing with the Convents. Billy Idol zakt in zijn achtste week van 15 naar 26 met The Sweet 16. Kenny G staat 3 weken genoteerd en stijgt van 28 naar 25 met Songbird. Spanja klimt in de derde week van 27 naar 24 met Easy Lady. En Def Leppard maakt een flinke sprong in de tweede week van 32 naar 23 met Animal. De Duinstoppers zakken in hun vijfde week van 18 naar 22 met Doja Dio. En VOF de Kunst zakt in de negende week van 13 naar 21 met een kopje koffie. En het staat voor je klaar, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op nummer 29, William Pitt met City Lights.
0: De klapper

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbei-bladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt €1,5 miljard uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met €750 miljoen omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst €600 miljoen kosten, maar inmiddels is dat €1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen.
5: gegarandeerd.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

0: aandacht op bij het tweede uur van muziekplezier op deze daverende dinsdag in september 2026. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tent en de Twenties. Met onderweg Mika, Brian Adams, de Voornaam Blond, Long Tourney en de Shakers, Afrojack. En we trappen af in een 1967, What a Wonderful World van Louis Armstrong.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsveugen.

2009, We Are Golden van Mika. Met zometeen de Four Non-Blondes en What's Up. Gaan we nu verder met Bryan Adams, de Canadese pop-rock-icoon die met zijn rauwe stemgeluid en meeslevende gitarist uitgroeide tot een van de succesvolle rockartiesten aller tijden. Tijd voor zijn grote internationale doorbraaksingle uit 1983. Bryan Adams met Cuts Like a Knife.

Timbaland en What's Up. Onderweg Afrojack samen met David Guetta en Sia met Awake Tonight. Nu eerst Long Term in the Shakers. Hier is het 70. Do you remember?

0: staan. Sia met Awake Tonight. We zijn zo terug met Chains en Chains of Heart. Maar eerst tijd voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is dinsdag 1 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het in de Benelux aanzienlijk rustiger, met weinig wind en veel zonneschijn, doordat de kans op neerslag sterk is afgenomen. Vandaag stijgt de temperatuur naar 20 tot 21 graden in Nederland en 22 graden in België. Al blijft het in de Ardennen steken op 18 graden. Vanavond en vannacht wordt het fris met minima van 11 tot 14 graden en lokaal 9 graden in de Ardennen. Morgen begint de ochtend met wisselende bewolking, zon en droge momenten. Pas later in de middag trekken er vanuit het westen enkele buien over het land die richting de avond weer oplossen. Het wordt bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind 21 graden in België en 20 tot 22 graden in Nederland.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Beetje benieuwd.

Uit 1984, Chains of Hearts van Chains. En die bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze daverende dinsdag 1 september. Met onderweg The Wonder Project, The Pointer Sisters. En zo rond kwart voor hebben we weer klaarstaan de hit in een verstaanbare taal. Met nu in 2005, Bad Day, hier is Daniel Potter. Where is the-

We namen een kijkje in het jaar 1999 met The Wonder Project en King of My Castle. Het is bijna kwart voor, dat betekent dat zometeen de hit in een verstaanbare taal er aan gaat komen. Maar we gaan eerst naar 1985 met de zusjes Pointer, oftewel de Pointer Sisters. Hier is Neutron Dance.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Een vrouw kijkt vol bewondering naar de persoon die haar hart compleet heeft veroverd. In een wereld vol twijfel en onzekerheid is haar rots in de branding geworden. Elke aanraking brengt een intense warmte teweeg en zijn aanwezigheid geeft haar een gevoel van absolute veiligheid en kracht. Ze maakt er geen geheim van hoe diep haar gevoelens gaan. Hij overtreft simpelweg iedereen die ze ooit heeft ontmoet. Hij is de norm waaraan al het andere wordt afgemeten. Een unieke kracht in haar leven die ze voor geen goud meer kwijt wil. Zelfs als het leven tegen zit en het duister toeslaat, is hij het licht dat haar de weg wijst en haar bijstaat.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

De hit in de staanmarkten op de hebben we vandaag met de best van Tina Turner. Wil je het verhaal nog een keer rustig nalezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van deze radioshow. Die je vindt op facebook.com/muziekplezier.eu. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze daverende dinsdag 1 september. Een nieuwe afspraak staat gepland op de waanzinnige woensdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Bob Marley en de Wailers met Buffalo Soldier. Maar we gaan eerst naar 1976 met Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het

0: Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting verhogen in zijn fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
4: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: Bond Jan Berg.

We openen in het programma Bond weer voor vandaag, 1983. De Motels hadden we hier voor u in het laadje zitten. Suddenly Last Summer, de titel van de plaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga zo lekker weer voor u draaien het komende uur. Ook de hedendaagse muziek hebben voor u klaarleggen. Kygo en Max McKnown. Take Me Back, de titel van nummer.

0: En dat was een Nederlandse muziek die hier voorbij kwam. Denderen, Elvis Presley, nee, Keiko en Max McKnown, Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd met een plaatje uit de categorie...
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen en dat gaan we doen met deze van Elvis Presley. Barry is the name, his latest flame.

0: Marie is the name of his latest flame, 1961, echt een oude meuken. Nee, het was Elvis de Pelvis, zoals we hem ook wel noemden in die tijd. Hè? Elvis Presley, hebben we het over.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit jaar 2009 zijn we bij aangeland. Madonna, ze heeft een feestje, Celebration.

0: En dat was om deze opname van Doton. Nump was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Kato. Dit is Ray Ono's.

0: van Genesis terug uit jaar 1992. I Can't Dance, de titel van de plaat van dit nummer. De Wonte Muziekverzameling bent er nog steeds bij en wij draaien de lekkere muziek voor u. En doe ik in ieder geval zeer zeker wel mijn best voor.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij langzaam richting het half uur. We gaan dat doen met de band Queen. We gaan naar het jaar 1977 met We Are The Champions.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

dat je disco muziek uit het jaar 1988, deze Debbie Gibson, Shake Your Love, in de bonte muziekverzameling. U bent er nog steeds bij. Waarom was de hedendaagse muziek draaien? Rondé hier of zo. Oh my god.

0: Nederlandse muziek van Rondé, Oh My God, was de titel van deze opname hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Good Old Bob Dylan, I Want You.

0: oude muziek van Bob Dylan terug naar Jenny 166 met I Want You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hopen we naar 2003 met Live. Dit is Runaway.

0: Uit 2003 deze muziek van Liv. Dit was Runaway.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Heb ook voor u uiteraard een nieuw werkje hier zo van Jimmy Pala heb ik voor u klaar liggen.

0: Jimmy Pala's nieuwe plaatje Bachami.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, dat is het zeker. En we blijven gezellig blij. Pharrell Williams en Happy.

Live word je er wel van, hè, van deze muziek. Pharrell Williams uit 2013. Happy was dan ook de titel van de plaat van de film Verschrikkelijke Ikke 2. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel weer. Jan Berg is de naam. Ik heb het weer met plezier gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag. Ga wat leuks doen. Het enige wat mij dan nog rest is om u te vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog twee klaarstaan. Allereerst gaan we 1972 met Lindsay De Paul en Sugar Me. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Cheryl Hen Woodlock. Nummer 3 is Sweet Talk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven viert op vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens een speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramme en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SMB.
7: We gaan erin vliegen met deze twee classics.

Tomorrow is een Italiaanse pop-disco-act van midden tot eind jaren 80 met frontman Jimmy McShane. Baltimore's eerste release, deze Tarzan Boy, was trouwens een enorme hit hier bij ons in Europa. En haalde het zelfs in de States, wat ongebruikelijk was voor een Italo-disco-artiest. Baltimore met Tarzan Boy uit 1985. En daarvoor hadden we Silver Pozzoli, Italiaanse discozanger die zijn hoogtijdagen had in de jaren 80. Je kreeg hem te horen als eerste Around My Dream in deze hele speciale Studio 45. Ja, het wordt heel fijn de komende twee uurtjes, want we hebben de Italo Edition. Alleen maar Italo de komende twee uur hier in Studio 45. Geniet daarmee de komende twee uurtjes van de fijnste Italo. Zometeen bijvoorbeeld ook naar 1987. En wellicht beter bekend om de bijbehorende videoclip dan het lied zelf. De zwoele zwembadscènes met Sabrina Salerno houdt de gemoederen aardig bezig. Boys, Summertime Love werd een hit in 1987. En Sabrina komt er zo dadelijk aan. Nadat we terug zijn gegaan in 1986 met deze fijne voor Ken Laszlo, Tonight in de Italo-WD.

deze P-Lion stond Pietro Paolo Pelandi. En dat is een componist en auteur die in de jaren 80 zijn intrede deed op de dancemuziekmarkt. Vandaag in de Italo-edition van Studio 45.

heb vandaag geen egotripper meegebracht. Wat ik wel heb meegebracht is een Lex XL. De extra lange plaat, die je gewoon toch trouwens steeds op het einde van de show krijgt, is er vandaag wel bij. Ik neem je straks mee naar 1985 met Moses, die je kent van We Just, maar er was ook een ingezongen versie van en die heet Our Revolution. En die komt er straks aan. In de nieuwe mix krijg je die straks te horen. Moses dus, met Our Revolution. Zometeen terug naar 1996. In 1995 kwam het al uit als leadsingle van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single. Hij ontvangt voor Children dan ook in meerdere landen een gouden en of platina plaat. En in 12 landen stond het nummer op de eerste plaats van de hitparade. Op 9 mei 2017 overleed trouwens Robert Miles veel te vroeg. Op 47-jarige leeftijd op Ibiza aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Zometeen dat fantastische Children uit 1996 van Robert Miles. Maar eerst deze, uit de zomer van 1983, voor Bandolero. Dit is Paris Latino.

Marco gaat eigenlijk door het dagdagelijkse leven onder de naam Paul Mazzolini. En die werd in 1960 in Beirut geboren en reisde als kind van een Italiaanse diplomaat de hele wereld over. En het wereld is later terug te horen in Zuid-Europese popliedjes die hij begin jaren 80 produceerde. De grote doorbraak is er in 1983, als de single I Like Chopin 8 miljoen maal over de toonbank gaat en in 15 landen op nummer 1 komt. I Like Chopin van Gazebo en de Chopin Disco Remix krijg je meer te horen, want het is vandaag de Italo Edition van Studio 45. En de liedjes die je vandaag bijvoorbeeld ook in de Italo Edition hoort voorbij komen, kan je ook bekijken op de Facebookpagina van Studio 45. Studio 45 schrijf je trouwens als studio spatie en een 45 als getal. Ga dan maar eens naartoe en bekijk het eens. Je vindt er ook een link naar Mixcloud, want op Mixcloud, daar kan je het programma beluisteren of herbeluisteren wanneer het moment misschien net iets beter voor jou past. Om het je gemakkelijk te maken, dus de link naar Mixcloud staat op dezelfde Facebookpagina. En moest je het nog niet gedaan hebben, like of volg hem ook meteen. We gaan zo meteen naar 1987 met een nummer dat gaat over een radio-dj die in de vroege uurtjes uitzendt. Maar omdat echter geen enkele BBC of geen enkel BBC-radiostation in de jaren 80 na middernacht uitzond, dat deden slechts enkel een paar commerciële stations, werd deze verwijzing in de plaat gewijzigd en werd de Britse versie opnieuw opgenomen en kreeg de nieuwe titel I Love My Radio, DJ's Radio. Met enkele wijzigingen in de tekst, want de tekst DJ After Midnight werd veranderd in DJ Up to Midnight en On the Midnight Radio werd veranderd in On the Good Time Radio. We hebben het over Taffy, een fijne hit van toen. I Love My Radio, Midnight Radio is voor jullie onderweg. Maar eerst gaan we terug naar het jaar 1987 met Fan Fan, die had een aantal hits gescoord. En één van die dames van Fan Fan is Ivana Spagna. En die zou daarna solo verder gaan onder Spagna. En heeft dan nog een grote hit gescoord met Call Me. Fan Fan uit 1987, dit is de Mega Hitmix.

My Mind was een Italiaans project gevormd rond Stefano Micheli, Carlo Malatesta en Danilo Rosati. En in 1983 vond je ze ook bij ons in de hitparade terug met deze Hypnotic Tango, My Mind dus. De Italo Edition van Studio 45? Heerlijk. Zometeen aan de andere kant blijven natuurlijk ook nog doorgaan. Heb ik nog een uur lang de fijnste Italo voor jullie klaarstaan. En ook nog de Lex XL. En daarvoor gaan we terug naar 1985 met Moses. En een iets andere uitvoering van We Just, dat heet aan Our Revolution. En die krijg je dan straks van mij in de New Mix. In dit uur gaan we nog naar 1984. Een vrij ingewikkeld verhaal. Het gaat over het Valerie Daw project. Dat begon met de stem van Dora Carofiglio. En dat was de zangeres van eigenlijk Novecento. Zij zong het nummer The Night In, maar op het podium zag je Monica Stucci. En Valerie Daw werd uiteindelijk dan de podiumnaam voor Monica Stucci. En terwijl die Dora Carofiglio nog bij Novecento was, zong ze ook nog Get Closer In en It's So Easy. Maar dan onder de naam Valerie Daw. Kan je het nog een beetje volgen? Nou goed, toch een fijne plaat afgeleverd in 1984. Valerie Daw, dit is de

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
6: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

zat eerder al in twee bandjes, namelijk Deaf School en Original Mirrors. We hebben het hier over de Britse zanger Steve Allen. En hij bracht een fijne Italo-plaat uit in het jaar 1985. Een bescheiden hitje werd het, Letter From My Heart. Maar wel fijn om hem nog eens terug te horen. Steve Allen. En als eerst in deel 2, die FBI Project. En FBI, dat stond voor Frati Presti Intralazzi. En dat was een Italiaans houseproject. 1989, Rich in Paradise. Daarmee zijn we deel 2 begonnen. En die FBI Project. Hey, fijn dat je luistert. We zitten midden in de Italo edition van Studio 45. Heerlijk toch, hè? En we gaan zo ook nog een klein uurtje door. Met straks op het einde van de show een Lex XL. Dat is de extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1985. Moses met Our Revolution in de New Mix. En het zegt je misschien nu nog niets, maar je gaat het straks al herkennen, hoor. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1983. Een Italiaans disco-duo, Righiera heette ze, dat een grote hit wist te scoren met Vamos a la Playa. En daarna volgde de plaat die ik zometeen voor jullie heb klaarstaan. No Tengo Dinero. Italo dus, maar ze zingen in het Spaans. Zometeen komt die hit er nog eens een keertje aan. Maar eerst naar 1987. Met een Italiaanse muzikant die 1987 met Papa Chico zijn grootste hit wist te scoren. Hij had er ook nog een andere, maar die deed het iets minder goed. Dat was Kalimba de Luna. Tony Esposito, Papa Chico. Papa.

Ryan Paris was al op jonge leeftijd bezig met muziek en acteren. En naast rollen op het toneel speelde de Italiaan in een band die hits uit de jaren 70 coverde. En op een dag kwam hij in contact met producer Giombini, die nogal onder de indruk is van Ryan's zangkwaliteiten. En die Giombini bood hem dus een liedje aan dat hij had geschreven. En dat blijkt niet zomaar een nummer, want als Ryan Paris Dolce Vita voor het eerst hoort, voelde hij meteen aan dat het een gigantisch hit gaat worden. En hij sprong dan ook een gat in de lucht toen hij thuis kwam. En toch stonden de platenmaatschappijen niet in de rij voor dat nummer. Maar er was één klein platenlabel, die durfde de sprong gelukkig wel te wagen. En daarmee is de zomerhit van 1983 een feit geworden. Ryan Paris met zijn Dolce Vita, hier in de Italo-edition van Studio 45. Ik heb zometeen eentje uit 1983. Ook dat werd een hit. Gary Lowe, You Are Danger, is voor jullie aan de weg. Maar eerst neem ik je mee naar wat recenter werk uit 2024. Het nummer werd gepresenteerd tijdens de coveravond van het prestigieuze Festival van Sanremo. En dankzij die energieke samenwerking kreeg de iconische Italo-disco-hit uit 1980 een gigantische revival bij een compleet nieuwe generatie. De moderne versie was een van de laatste grote successen trouwens voor Pino D'Angelo, want in hetzelfde jaar in juli overleed hij op 71-jarige leeftijd. Dit is de 2024-versie van Ma Che Idea, Bunker 44 en Pino D'Angelo.

Een Italiaans dance project uit de 90s met een ongetwijfeld grootste hit. The Summer is Magic. Ze kwamen langs, die van Playa Hitty. We gingen terug naar de zomer van 1994. We zijn nog steeds bezig met de Italo Edition van Studio 45. Heerlijke zomerse muziek knalt er door jouw radio. Zometeen bijvoorbeeld ook met Scotch. Zegt hij misschien niets? Als je de plaat gaat horen, gaat er misschien dan toch wel een klein lampje branden. De band was actief tussen 1983 en 2003. En met Take Me Up hebben ze een bescheiden hitje gescoord. Zometeen Scotch. Maar eerst die vrolijke bende van Ricky e Poveri. Mamma Maria uit 1982.

1982 had de Chaplin Band een zomerhitje met het Italiaanstalige nummer Il Vigliero. De single is trouwens een cover van de Italiaanse zanger Lucio Battisti en betekent in het Nederlands het zeilschip. Il Vigliero, die fijne plaat voor de Chaplin Band, kreeg je te horen. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze Italo-edition van Studio 45 toegekomen. Maar dat wil zeggen dat ik nog een extra lange plaat voor jullie in petto heb. En dat noemen we de Lex XL. En daar is een Spotify playlist van. Ga maar eens kijken op de account van Lex de Groot, Studio 45. Ga je daar de Lex XL playlist terugvinden. We hebben het over Moses in de Italo Edition uit 1985. Een van de in die periode geproduceerde nummers sprong naar de top van de Italiaanse en Europese hitlijsten. Een beetje als bij toeval. Op een avond sprak de Napolitaanse manager van Cutillo hem aan als Moses. Dat werd meteen de artiestennaam die gebruikt werd op de cover van de 45 toerenplaat. Het liedje dat het onverwacht tot een groot succes bracht heette We Just, Our Revolution. De A-zijde was We Just, eigenlijk veel eer een instrumentaal nummer. De B-zijde Our Revolution. Het was hetzelfde liedje, maar dan met vocals. Eigenaardig genoeg was het vooral de instrumentale versie die succesvol was. Die werd dan ook gebruikt voor een Italiaans popprogramma dat destijds op de RAI te zien was. Onze Lex XL voor vandaag, deze heerlijke Italo-edition, is voor Moses en Our Revolution uit 1985 in een nieuw mix. Ik hoop dat je hebt genoten ervan. En dat we elkaar volgende week terug horen in de nieuwe Studio 45. Veel plezier nog met de rest van de crew hier bij ons. En graag tot dan. Ciao. Lex.

0: Ciao tutti. Studio 45 goes Italo.
1: Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM.
2: En overal via radio-smb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging, de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio-smb.nl.
12: Radio SMB.
1: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
13: I have to make you understand
14: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
13: What did you say?
14: The harvest.
15: The harvest. The harvest.
16: Je luistert naar The Harvest met Paul Doorschot, aflevering 11.
9: De vorige keer had ik het over tegenstellingen tussen nummers. Vandaag ga ik daar het tegenovergestelde van doen. Dus ik ga het hebben over overeenkomsten tussen nummers. Ik begin met Every Breath You Take van The Police en Chasing Cars van Snow Patrol. Omdat deze twee nummers ongeveer hetzelfde tempo hebben en dezelfde toonhoogte, kan ik, net als de vorige keer bij mijn eerste nummer, ze door elkaar draaien.

Dat was Every Car You Chase. Daarin hoorde je onder andere Every Breath You Take van The Police. Dat nummer werd door veel mensen geïnterpreteerd als een romantisch nummer en sommige mensen vroegen het zelfs aan op hun bruiloft. Sting hoorde dat en was daar toch niet helemaal mee eens. Het was namelijk geen romantisch nummer, het was veel meer een nummer over een stalker. Iemand die Every Breath You Take in de gaten houdt. Vandaar dat Sting een antwoord heeft geschreven erop. En dat is If You Love Somebody, Set Them Free. Daarna een nummer wat daar een overeenkomst mee heeft in een bepaalde muzikant. Welke?

0: Beugel. 107.5 FM. Radio
1: SMB. Dat was Sting met Set 'Em Free en daarna David Bowie met Let's Dance. Ik heb het vandaag over overeenkomsten tussen nummers en ik doe dat in de vorm van een slangetje. Ieder nummer wat je hoort heeft een link met het nummer wat ervoor zit, maar een andere link met het nummer wat erachter komt. Ik ben begonnen met de Police en Snow Patrol en ik ga zo al linkend door en eindigen met Sigur Rós. Toen in 1985 Sting bezig was met het opnemen van het album waar ook Set 'Em Free op staat, nodigde hij Omar Hakim uit om de drums in te spelen. En die twee raakten met elkaar in gesprek. Sting gaf aan, tegenwoordig kun je van computers gebruik maken, maar toch als ik zelf dan een demo inspeel, bijvoorbeeld met de Lindrums, dan wil ik dat toch ook een beetje met de hand doen, zodat het toch nog een beetje menselijker klinkt. Omar Hakim was het daar wel mee eens. En die vroeg, heb je dat dan ook misschien gedaan met de demo van Set 'Em Free? Sting begon schaapachtig te lachen en die zei, Omar, speelde jij niet mee op Let's Dance van David Bowie? Ja, dat klopt, zei Omar Hakim. Dan zit je al op de demo. Sting had namelijk de drumpartij van Let's Dance gesampled op de demoversie van Set 'Em Free. Je hoorde van Let's Dance zojuist de 2 weken geleden uitgekomen Nile Rodgers string version. Nile Rodgers was de producent van David Bowie en hij was ook de gitarist van Chic.

Je luisterde achtereenvolgens naar Cheek met Good Times en daarna Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. En bepaalde aspecten van die nummers lijken natuurlijk als twee druppels water op elkaar. Vandaar dat Cheek ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen Sugar Hill Gang. A, vanwege de baslijn, die als twee druppels water op elkaar lijken. Ze zijn overigens niet precies hetzelfde. Het scheelt ergens een achtste nootje en er is geen sprake van een sample daar. Maar een stukje viool uit Good Times is wel gesampled door de Sugar Hill Gang. Vandaar dat Cheek die rechtszaak ook heeft gewonnen. Later heeft Nile Rodgers wel eens in een interview toegegeven dat die bewuste baslijn ook door Cheek juist weer op een ander nummer geïnspireerd is geweest. En wel op een nummer van de band waar de neef van Nile Rodgers in zit. Kool & The Gang. Luister maar eens naar het intro van Hollywood Swingin'.

Je hoort dat die twee baslijnen iets van elkaar weg hebben. Zeker aan het begin. Maar er is geen sprake van plagiaat. Rapper's Delight van Sugar Hill Gang zette, misschien wel ongeveer in zijn eentje, een complete revolutie in gang. Het was het begin van de rap en de hip-hop. In 1986 klonk rap als volgt. Luister naar General Kane met Crack Killed Applejack. Maar wat is de link met het nummer wat je daarna hoort?

Dat was Craig Killed Applejack van General Kane. En daarna The Temptations met Papa Was a Rolling Stone. En de link tussen die twee nummers is dat ze beide zijn uitgebracht door Motown. Van Papa Was a Rolling Stone nu over naar Papa Oute van het Belgische wonderkind Stromae.

0: dat was Papa Oete van Stromae. Zo'n 10 jaar geleden bezochten mijn vriendin en ik allerlei cabaretvoorstellingen. Try-outs in kleine zalen, gewoon om dingen te leren kennen. Eén avond bleek dat we niet in de kleine zaal zaten, maar er was ook een piepkleine zaal. Het bleek ook niet om cabaret te gaan, maar om kleinkunst. 2 jongens met een piano die allerlei liedjes zongen. Ik vrees dat dat toch net niet helemaal ons ding was. Maar ja, we konden het eigenlijk toch ook niet maken om in de pauze naar huis te gaan, want we zaten daar maar met 20 man. Wat ben ik blij dat we toen zijn gebleven. Na de pauze ging het net zo verder als voor de pauze met de liedjes, totdat 1 nummer begon dat anders was dan de rest. Het nummer begon heel klein, met een monotone baslijn die bestond uit 2 noten. Ploeng, ploeng, ploeng, ploeng. En dat maar door en door. Over die baslijn heen een melodie die los probeerde te komen van die baslijn. Maar ja, doordat die bas bleef liggen, lukte dat niet. En dat maakte het eigenlijk ook weer hartstikke spannend. De tekst van het nummer was ook veel rauwer dan de rest van de voorstelling. En op een gegeven moment werd er zelfs in geslurpt. En toen kwam het refrein. En toen kon die melodie eindelijk zijn vlucht nemen, want toen ging de bas wel mee. Dat zorgde voor zo'n ontlading in het nummer. Het kwam helemaal tot een climax. Fantastisch vond ik dat. Ik had op dat moment geen mobiele telefoon nog, 10 jaar geleden, zodat ik toch ter plekke kon opzoeken om welk nummer het ging. Dus ik heb stukken tekst in mijn hoofd zitten te stampen en te prenten, zodat ik het een dag later kon opzoeken op internet. En toen kwam ik erachter dat het ging om het nummer Dat Slag Volk, wat ook wel is uitgevoerd door Paul de Leeuw, Lisbeth List en Herman van Veen. Het oorspronkelijke nummer bleek C'est Jean Lat te zijn van Jacques Brel. En dat is ook de link met het vorige nummer, want ik denk dat Stromae behoorlijk geïnspireerd is door Jacques Brel. Dat met die bas wat Jacques Brel doet, doet Sigur Rós ook in het nummer Poplagiet. Ook daar aan het einde, de laatste 7 minuten, hoor je een bas die blijft liggen en daar zit een melodie overheen. En dat nummer wordt groter en groter, maar die bas blijft maar liggen. En het wordt spannender en spannender en het wordt opgebouwd tot een climax, tot het eindelijk echt niet meer kan en dan eindelijk die ontlading volgt als die bas en die melodie samenkomen. Fantastisch ook daar hoe ze dat hebben gedaan. Deze 2 nummers ga ik dus achter elkaar draaien. Eerst C'est Jean Lat, maar dan in de uitvoering van Raymond van het Groenewoud, die het heeft vertaald als Dat Slag Volk. En daarna Sigur Rós met Poplagiet. Van dat laatste nummer zou het mij niet verbazen als het ooit nog in de top 100 belandt van de top 2000.
1: Heb je de oude man, een pimpelpaarse neus, versleten en poreus, die niets onthouden kan? Hij die zich zo bezat en zo gezopen heeft, dat hij zichzelf vergat en als een ander leeft. Hij, meneer, hij is compleet geschift, meneer. Hij denkt koning te zijn, maar zuipt iedere avond weer dezelfde slechte wijn, meneer. En 's ochtends vindt men hem paaskaarswit, stijf als een marmeren zerk, terwijl hij ronkend bidt. Daarna, schil van de drank, hikt hij den heren dank. Begrijp me wel, meneer, dat met dit slag volk, meneer, denkt men niet, meneer. Men denkt niet, men bidt. En dan, de andere man, hij is geen kam gewend, heeft klitten in zijn haar, maakt graag een ruim gebaar dat voos is als de hemden vol mottengaten die hij aan de armen schenkt. Hij trouwde Lieselot, een meisje uit de stad. Nu ja, een andere stad. En men weet niet waar, meneer. Men weet niet waar.

begrijpt me wel, meneer, dat bij dit slagvolk leeft men niet, meneer. Men leeft niet, men speelt vals. En dan,

kar, omlijst een koe. Hij zit op het gehoor zijn soep, ze slurpen van de troep. En dat gaat dan van... Dat gaat dan van... En dan de heel oude vrouw. Ze beeft meer dan ze leeft. Men wacht tot ze het begeeft, omdat ze centen heeft. Men luistert niet zo nauw naar wat haar hand vertelt. Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slagveld.

0: dat je leeft en valt het nog te bezien, dan is het toch misschien. Maar ja, de anderen, ze willen niet, meneer. De anderen willen niet. Ze zeggen, zij is veel te mooi voor jou.
1: Veel te mooi.
0: Jij eet wel vlees van katten die je doodslaat.
1: Kattenvlees,
0: dat zeggen ze. Dat zeggen ze, maar...

0: Bekijk. Eén ogenblik maar, meneer. Want met dit slagvolk gaat me niet weg.
1: Gotta be ready.
2: What for?
1: For the harvest.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Organiseer je een evenement? Met entertainment van topacts.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op topacts.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en drukkers.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

komende 55 minuten nemen wij u weer mee terug naar uw jeugdherinneringen. Naar 50 tot en met 1999.

hebben vanavond sport, we hebben spel, we hebben film. En natuurlijk muziek.

werd, ja, de avond werd muzikaal ingeleid door Booker T en de MG's met Soul Limbo. We gaan meteen terug naar 1991. Tijdperk voor het nieuwe ijseten breekt aan. Ola introduceert namelijk vanaf 1991 het Magnum ijs. In de bioscoop werd gelachen. Gelachen bij de film Hot Shots met Charlie Sheen als Topper Harley. Was parodie op onder andere Nine and a Half Weeks, Dances with Wolves en Superman. Helaas niets te lachen viel er bij Silence of the Lambs. Griezelen ten top met Anthony Hopkins als Hannibal Lecter en Jodie Foster als inspecteur Clarice Starling. Op 24 november overlijdt Freddie Mercury, de excentrieke voorman van de groep Queen, in de leeftijd van 45 jaar aan de gevolgen van AIDS. In 1996, vijf jaar na zijn overlijden, wordt er in de plaats Montreux aan het meer van Genève, waar hij altijd graag kwam, een standbeeld voor hem opgericht. En wat zou hij daarbij gedacht hebben? Who wants to live forever?

It's a Hard Life. Nou, hij heeft er denk ik toch wel veel plezier aan beleefd. Freddie Mercury van de CD Kind of Magic uit 1986. We gaan naar 1956. De Hongaarse opstand wordt neergeslagen en er wordt een begin gemaakt met het communistisch regime onder leiding van Janos Kadar. De Nederlandse vrouw die beleeft in 1956 een bijzonder prettig jaar, want er treedt een verdere verbetering op van de positie van de Nederlandse vrouw in de samenleving. Onder andere door de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid van deze gehuwde vrouw. En de wetswijziging, beste dames, is bij veel juristen bekend onder de naam de pantoffelheldartikelen. Heren, u bent gewaarschuwd. Marga Klompé van de Katholieke Volkspartij wordt de eerste vrouwelijke minister in het kabinet met de portefeuille maatschappelijk werk. Haar belangrijkste wapenfeit is de Algemene Bijstandwet in 1963.

way. Ja, tot en met de laatste, hè. Archie Blyer en Nando's Hideaway. 1987, het is 6 maart. En om 7 uur vaart vanuit de haven van Oostende een autoveer richting Dover. Slechts 90 meter uit de kust kapseist het 80.000 ton wegende schip in 90 seconden. De ramp met de Herald of Free Enterprise kost 193 mensenlevens. En het is een gevolg van menselijk falen. Openlaten van de boegdeur, de volle ballasttanks en een veel te hoge snelheid. In 1987 betreuren we ook het overlijden van Andy Warhol tijdens een operatie na een hartaanval. Andy Warhol, die we in belangrijke mate kennen van zijn werk dat hij maakte van Marilyn Monroe en de tomatensoepblikken van Campbell's. Teddy Ruxpin, dat is een tekenfilm die wij op de televisie veelvuldig gezien hebben. Tenminste, daar ga ik vanuit. Met zijn vriend Grubby op avontuur in Grundo. En Grundo, ja, wat is dat dan? Is dat dan een eiland? Is dat iets, een bosgebied? Nou, volgens Madonna is het La Isla Bonita. Waar Teddy Ruxpin op dat moment verkeerde.

Madonna, La Isla Bonita. 1968 schrijven we inmiddels. Een van de meest opzienbarende verschijningen op de internationale schaatspistes was toch wel die Zwitserse schaatsende architect Frans Krienbühl. Hij was 14 keer kampioen van Zwitserland. En in 1976, inmiddels 47 jaar oud, wordt hij nog achtste op de 10 kilometer op de Olympische Spelen in Innsbruck. Krienbühl had een speciaal plekje in de harten van de Nederlanders. Steeds hartstochtelijk toegejuicht en liefkozend genoemd de schaatsende opa. Op 4 april staat een 39-jarige zwarte man op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis. Vanuit het nabijgelegen pand klinken schoten en maken een einde aan het leven van Dr. Martin Luther King. De als dader aangewezen crimineel James Earl Ray overlijdt in 1998 in de gevangenis.

Leuk hè, zo'n nummer wat er in één keer mee uitscheidt. Walk in the Sky van The Flower Pot Man. Maar wel een ontzettend goed nummer. Heerlijk harmonisch. 1996. Op 15 juli voltrekt zich op de vliegbasis Eindhoven een ramp. Een Hercules-toestel met aan boord de fanfare van de Koninklijke Landmacht komt bij een landing terecht in een zwerm vogels. Een opeenvolging van miscommunicatie kost 34 mensen het leven en 7 raken zwaar gewond. Het doek valt definitief voor de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker. Er is geen doorstart mogelijk en 5000 mensen verliezen hun baan. In de bioscoop kijken we naar de film First Wives Club. Een film met Diane Keaton, Bette Midler en Goldie Hawn. Zij spelen 3 vrouwen die door hun mannen in de steek gelaten worden. En zij nemen op een typisch vrouwelijke wijze wraak. Maar dames, weet u nog het eind van de film? Op het moment dat Diane Keaton die prachtige witte gabardine-mantel om zich heen slaat om naar buiten te vertrekken onder het zingen van dit nummer. You don't

En al 12 jaar zucht u bij uw echtgenoot om zo'n prachtige jas en nog steeds heeft u hem niet. Het leven is hard. 1973. Op 8 april overlijdt Pablo Ruiz Picasso in de leeftijd van 92. Zijn leven laat zich samenvatten in een zestal periodes. Te weten een blauwe, een roze, een cubistische, klassieke, surrealistische en abstracte periode. Die stijlwisselingen per periode die werden voornamelijk bepaald door zijn nieuwe relaties. En een van zijn bekendste werken voor het grote publiek is natuurlijk de Guernica, het Duitse bombardement tijdens de Spaanse burgeroorlog. We maken kennis met autoloze zondagen. Van november tot begin januari 1974, als gevolg van onze pro-Israëlische houding. De oliestaten verhogen de olieprijzen naar aanleiding van de Yom Kippur-oorlog in oktober. Maar de mannen van Force Majeure weten daar wel raad mee. En met het oog op carnaval 1974 bieden zij de single die ze gemaakt hebben aan honorair consul Mahmoud Rabbani in Nederland.

Het team van Force Majeure, Kila Kila Kuwait, 1973. 1989, op de televisie vergapen wij mannen ons aan Baywatch met Pamela Anderson, die als LA Country Lifeguard 10 seizoenen lang onze ogen teistert, van 1989 tot 1999. En als Pamela Anderson er geweest was, dan was die Exxon Valdez nooit vastgelopen aan de kust van Alaska. De olietanker die veroorzaakte een milieuramp met het verlies van 37 miljoen liter olie dat in zee stroomt. Na 28 jaar de stad verdeeld te hebben, valt de Berlijnse muur. Op 9 november kondigt partijfunctionaris Günter Grabowski het openstellen van de grens aan. Dit symbool van de Koude Oorlog, in leven geroepen door Walter Ulbricht en Nikita Khrushchev, kostte naar schatting ongeveer 200 mensen het leven. De dochter van saxofonist Hans Dulfer gaat een liaison aan met Dave Stewart. En niet de Dave Stewart met de hits uit 1990.

80, maar die Dave Stewart van Eurythmics. En om die verwarring te voorkomen noemt hij zich ook altijd David E. Stewart. Het is de titeltrack van De Cachère, de film van Ben Verbong. Met onder andere Tom Hofman, Monique van de Ven en Marion van Tijn als Lily. De internationale titel was Lily Was Here.

Kenny Dulfer en Al Stewart. Op 29 mei 1953, want over dat jaar hebben we het, is de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary de eerste die samen met de Sherpa Tenzing Norgay de Mount Everest bereikt, de hoogste berg ter wereld. De Nederlander Frederik Zernike wint de Nobelprijs voor de natuurkunde voor de uitvinding van de fasecontrastmicroscoop. Een heel fijn scrabblewoord trouwens. Hè? Waarmee het inwendige van levende cellen zichtbaar gemaakt kan worden. Dus woont u nou in de Zernikestraat, dan weet u in ieder geval wat dat nou precies, of wie dat nou eigenlijk was. Zernike overlijdt in 1966. In de bioscoop kijken we naar het meesterwerk van Jacques Tati, Les Vacances de Monsieur Hulot, waarin Tati zelf optreedt, gewapend met pijp. De film krijgt een Oscar-nominatie. En iemand die geen pijp heeft, maar wel de damesharten ontzettend op hol bracht, dat was deze man, Barry Como.

Thank you very much, Mr. Perry Como. In 1967 begint 1976 beginnen op de televisie de uitzendingen van de Berenboot. In maar liefst 407 afleveringen maken we kennis met kapitein Brom, Brilbeer, Maatje, Tante Neel, Boer Teun en Fred de Kei. In de nieuwe revue verschijnen de strips van Chef van Oekel, een samenwerking tussen Wim T. Schippers en Theo van de Boogaard. De stripuitgaven leidden uiteindelijk tot een juridische strijd tussen Schippers en Brouwers, die met een schikking in 1992 werd afgerond. Dus misschien toch niet zo'n gelukkig mens of niet zo'n gelukkige mensen. Het volgende lied, dat gaat wel over gelukkige mensen.

En this is, ladies and gentlemen, was he live recording. Maar dat had u waarschijnlijk allang gehoord. 1995. Raymond van Barneveld verliest de finale van Richie Burnett op het Embassy World Championship in Firmley Green. In februari wordt door de NAVO het vredesakkoord van Rambouillet opgesteld tussen Joegoslavië en de Kosovaarse Albanese. Joegoslavië echter wijst dit akkoord af. En hierop besluit de NAVO dat militaire acties niet kunnen uitblijven. En dat besluit zal leiden tot de tweede fase van de Kosovo-oorlog. We komen er ook in Nederland niet onderuit. De hardcore-garage verovert ook Nederland, mede door twee bekende DJ's. En hoewel het geen verzoekplatenprogramma is en ik over het algemeen geen namen noem, maak ik bij dit nummer een uitzondering. Want dit nummer is voor Reinoud Brokke. Want zonder hem was deze plaat niet geworden wat die geworden is. Namelijk de nummer 2 in het begin van 1995. En alweer live, hè?

Charlie Lonois en Mendel Theo. Ja, u had waarschijnlijk een beetje de indruk dat het een beetje een gezapig programma is. Hè? Een beetje gezellig zitten, wijntje erbij, een glaasje bier. Maar we moeten ook af en toe een keer de vaart erin houden, beste luisteraars, want anders schiet het niet op. We gaan naar 1965. En in 1965 valt het kabinet Marijnen over het omroepbeleid. Onder andere het uitzenden van reclameboodschappen. En het zou nog tot 2 januari 1967 duren voor de eerste reclameboodschappen op tv te zien waren. Ook in 1965 het begin van de avonturen van onze gezamenlijke minkukelagent 86 Maxwell Smart van Control. Bijgestaan door die hele charmante agent 99. Wereldberoemd was zijn schoentelefoon. De Smart-acteur Don Adams overlijdt in 2005 in de leeftijd van 82 jaar. In de bioscoop kijken we naar Repulsion van Roman Polanski. De film handelt over een manicure, Carole Ledoux. Ze werkt in Londen en deelt het appartement met haar zus. Zij leidt aan nachtmerries over onderdrukking en verkrachting. Het is een indrukwekkende rol van de immer charmante Catherine Deneuve. Hello.

Hello, Josephine van de Scorpions. Het volgende nummer, daar heb ik geen jaartal bij. Maar het is wat mij betreft een van de allermooiste live-uitvoeringen van het nummer With a Little Help from My Friends van mijn grote vriend Joe Cocker.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Welkom, dames en heren, hier bij het radioprogramma Yes door de wereld bij Omroep West, dames en heren. Ik heb een lijstje samengeteld die artiesten onlangs jongstleden in juli 2026 gespeeld hebben bij Casablanca in Yes Fair Festival. En ik hoop dat u een lijst hebt samen hebt geteld. We beginnen nu dan met een volgende artiest. Kurungung en Miami Indie Punk. En ze gaan zingen Blame It on the Moon.

Ja, dat was. My blim is on the moon. We gaan nu verder naar Theo Kokke. En hij is een trompetist uit Douglas Anderson. En hij is kleinzoon John van trompetist Doc Sittem. We gaan nu luisteren naar zijn nummer Rabbit in the Light van Theo Kokke en Charlie Douglas Kudos.

was de Theo Koeken in Coulor met Rapid in the Wine. We gaan nu verder naar Brian Robert Jackson. Hij is ook een bekend en medewerker in Earth, Wind & Fire. Hij speelt vooral namelijk keyboard en flautist. En hij is zelf ook een producer. En we gaan nu luisteren naar de battle van Brian Jackson.

Ja, dat was Brian Jackson met samen met Kenny Dop, The Battle. We gaan nu verder naar een zangeres en songwriter. En die komt uit. Rieven van zijn vader en haar Italiaanse moeder. Haar multiculturele achtergrond is sterk beïnvloed door haar jeugd en ze groeide op in verschillende landen, zoals Guadeloupe, Kenia, Panuta, Frankrijk, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. En we gaan nu naar haar nummer luisteren en ze zingt voor ons Marcherie van Nike.

Dat was Naika, dames en heren, met Siri. We gaan verder met Gent, De Jona en Marc Anthony. En die twee hebben een grote wereldhits gescoord. Hun eerste en meest iconische samenwerking is La Gondera in 2015. Gevolgd door succesvolle single Tradora in 2016. En beide nummers combineren de Cubaanse reggaeton-chant van het duo met kenmerken dezelfde stijl van Marc Anthony. En we gaan nu luisteren naar de twee met de titel La Gondera van Gent, Jora en Marc Anthony.

U luisterde net naar het nummer Ready to or Not van Fugies. En die wijst het samen onder andere met Mr. Lauriel en Wayne Zerry. We gaan nu verder naar twee muzikanten die samen een filmmuziek hebben gedraaid, even gebracht hebben, bedoel ik. En dit is Fugia en John Legend. En ze gaan spelen.

Waar Lucia met John Lennon. We gaan nu even naar België en zij zingt en schrijft zelf nummers. En ik heb over Sheila Z en zij is geboren in Leuven. Na de middelbare school ging ze naar het Heilige Hart College in Terburen en ze leerde haar 15e akoestische gitaar spelen. En begon toen ook een eigen liedjes te schrijven. En op haar 17e trad ze al zongte en enige vrouwelijke artiesten op tijdens een opening zongconcert Open Mic Avond in het, depot in Leuven. En we gaan nu naar haar nummerleider luisteren. En ze speelt samen met de Highlands en Another Way. Dus zal ik zien. Helen, but I'm not a

Dat was Sheila Zu met de Gallant Another Way. We gaan weer even terug naar Brian Jackson. Maar Brian Jackson die heeft nog meerdere groepen gespeeld. En dit keer laten we het nummer luisteren. Even kijken. It's Your World. Die is in samenwerking met The Masters at Work. We gaan er nu naar luisteren. Brian Jackson en Masters at Work. It's Your World.

0: Dios.
1: Dat was Mary Jackson met Matters at Work. It's Your World. Die ligt wel een beetje op einde op een protestliedje. Maar we gaan nu bellen. We gaan nu bellen met Yumi. En die werd geboren in Hamashi in Japan. En begon op haar 6-jarige leeftijd met pianolessen. Toen ze 17 was, nodigde Six Korea haar uit om met hem te spelen op een concert in Tokio. Op haar muziekopleiding werd ze begeleid door jazzlegende Ahmad Jamal. En op haar album Schoonlijk Wonderland, dat is uitgekomen in 2023, speelt Hiromi niet alleen piano, maar ook een analoge synthesizer en een elektrische piano. Dit resulteert in een verzameling funky groove met een knipoog naar retro videogame muziek, die veel tijden en vier verschillende klanken van een unieke muzikant. En we gaan luisteren naar Wanted van Hiromi.

Ja, dat was Romy met het liedje Wanted. We gaan nu verder naar Casey Ajoen. En dit is een artiestennaam van Lufimi Shanija Ulu. Hij is geboren in Nigeriaanse Lagos in een welgestelde Yoruba family. Werd Olufemi op zijn achtste naar Engeland gestuurd om daar naar school te gaan. Op de middelbare school leerde hij zichzelf piano spelen. En direct na de school speelde Olufemi gitaar als straatmuzikant in Londen. En kon al snel met een bassist en drummer in een Londense club terecht. En later verhuisde hij naar Parijs en werd daar in 1991 ontdekt, terwijl hij in de metrogang speelde. Hij bracht zijn eerste cd in 1992. En daar heb ik een analyse van, dames en heren. En die heet... even kijken. Wedding in Love van Kitia Jones.

Kennen 15 jaar iets jongens met een witte inloop. Ja, dames en heren, we gaan nu langzamerhand afsluiten met dit programma. En volgende week donderdag op dezelfde tijd van 2 tot 3 uur is weer een programma, een herhaling van deze programma Juist door de Wereld. En we gaan nu verder met het Theo Kroegers, die we eerder in deze uitzending gehoord hebben. Hij heet DVT.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen, werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer, vanavond droog, in de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij Old Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in de deur.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon zijn ze er niet. Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, het past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Laatste Clay gingen we naar een vlugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014.

terug naar 1967, The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

hebben nooit af, nooit uit, maar aan verandering verbond. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

oorsprong, waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen, dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt. En we leven allemaal van dag tot dag tot dag, lopend op een pad terwijl niemand weet wel. Maar wat we ook willen, we willen allemaal uiteindelijk hetzelfde.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Met een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en dan hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in de tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 20:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette-Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB.

Een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde het die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bondgezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex-Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandolin van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een volklassiek pop

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Arua en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik er ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.

Even mijn microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld, de cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want het ritme van de regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggeband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M. G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei... en een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals. Het is, ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile.
1: Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo? Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet. Ja, schitterend, dat is niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover, nou maar ja. Ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond. Ook al een soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik helemaal afgericht, hè. Dus die is voor 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren. Maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? Dan zegt hij, jawohl. Een Duitse herder, hè? Maar ik heb hem zo afgericht, hè? Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen, kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buurman, bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Dat kan, nooit. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè? Maar, ach, als we maar lol hebben. Hè. Maar bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En... Oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit hij koers mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op dat ding, gaat het ding open? Gaat de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. He? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog meer dat je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaald. U, ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dat ik zo zou me uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even. Maar vanavond heb ik al een paar keer zo gedaan. Maar luister, daar komt ook mensen omdat ik natuurlijk omdat ik van een andere generatie ben. Ik ben toch een van de laatste van de oude school van het theater, de oude klassieke school. Dat is voorbij, die bestaat niet meer. Dat komt door de televisie, die school die bestaat niet meer. En wij zijn opgevoed met dit, bukken. Hooggeacht publiek, zo ging dat. En ik zie tegenwoordig al artiesten en die komen het toneel op en die doen alsof de mensen er niet zijn. En meestal zijn ze er ook inderdaad niet, hoor.
2: Ja, zo komt er een einde aan
3: deze reis door de Lage Landen.
4: NB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
4: Met nu het radionieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter... en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: John en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
12: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en de lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, 2 boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pubquiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gielsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: FNB. Radio voor Son en Breugel. FNB. Radio. FNB. Son en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door de loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.